0: Rakke zet de tijd op 3 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 3 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door vervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de Golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Drakke zet de tijd op 4 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zurich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond melden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie doorvervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 5 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Het treinverkeer tussen Amsterdam, Haarlem, Schiphol en Hoofddorp heeft vanavond enkele uren stilgelegen nadat een vrachtwagen tegen een spoorbrug bij het Westerpark was gereden. Het gaat om de Singelgrachtbrug in het westen van de stad. De vrachtwagen zat vast onder de brug. Een aannemer moest controleren of de brug veilig genoeg was om het treinverkeer te hervatten. Dat was het geval en sinds 10 uur rijden de treinen weer. De chauffeur kwam met de schrik vrij. Iran praat met bemiddeling van Pakistan en Qatar nog steeds met de Verenigde Staten om tot een akkoord te komen over het beëindigen van de oorlog in het Midden-Oosten. Dat heeft een diplomaat die bij de gesprekken in het Zwitserse Zürich betrokken is gezegd tegen persbureau AFP. Eerder vanavond meldden Iraanse persbureaus dat hun delegatie vertrokken was bij de onderhandelingen uit protest tegen het dreigement van president Trump om Iran opnieuw aan te vallen. Iran zegt dat de straat van Hormuz weer dicht is, maar volgens persbureau Bloomberg zijn er dit weekend miljoenen vaten olie door vervoerd. Uit scheepvaartgegevens blijkt dat zeker 3 olietankers met een totale capaciteit van 6 miljoen vaten door de zeestraat zijn gevaren langs de kust van Oman. Een van de schepen zette zijn signaal weer aan nadat de Golf van Oman bereikt was. Volgens de Amerikaanse vicepresident Vance zijn er geen aanwijzingen dat de straat weer dicht is. Het warme weer van de afgelopen dagen heeft geleid tot honderden extra pechgevallen met de auto. De ANWB Wegenwacht heeft extra mensen ingezet. Vrijdag stranden meer dan 4000 automobilisten. Op een normale dag zijn dat ongeveer 3600. Vandaag zijn zo'n 3700 mensen geholpen. 700 meer dan op een normale zondag. Grootste problemen zijn oververhitte motoren en kapotte accu's door de warmte. En dan nog het weer. Vannacht wordt het niet kouder dan 15 tot 20 graden. Er staat weinig wind en het blijft droog. Ook morgen en de rest van de week wordt het warm, met temperaturen boven de 30 graden en neerslag wordt niet verwacht. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 6 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij de grootste aardgasinstallatie ter wereld in Qatar is een grote explosie geweest. Zeker 54 mensen raakten gewond, 18 mensen worden nog vermist. Het incident gebeurde op het industrieterrein van Ras Laffan, waar de belangrijkste exportterminal van Qatar ligt voor de verkoop van aardgas. Tijdens de oorlog was het terminal doelwit van Iran. De explosie vond plaats toen werknemers probeerden de installaties van de Barzan-fabriek in Qatar opnieuw op te starten. In Colombia lijkt de nek-aan-nek-race om het presidentschap te zijn gewonnen door de rechtse kandidaat Abelardo de la Espriella. In de beslissende ronde behaalde hij 49,7% van de stemmen. De la Espriella kan rekenen op de steun van de Amerikaanse president Trump. De linkse tegenkandidaat, Iván Cepeda, staat op 48,7% van de stemmen. Trump wil voor Colombia een keiharde aanpak van criminaliteit en meer geweld tegen drugskartels. Vanwege het kleine verschil heeft Cepeda zijn nederlaag nog niet erkend. Een auto-ongeluk in het Italiaanse plaatsje Senago, net boven Milaan, heeft aan 3 tieners van 17 het leven gekost. Hun auto kwam in een kanaal terecht. De 19-jarige bestuurder was dronken en is aangehouden. In de auto zaten 9 jongeren. 2 jongens en een meisje overleefden het ongeluk niet. De 19-jarige bestuurder is naar een ziekenhuis gebracht. Hij zou in shock zijn. De Italiaanse vicepremier Salvini had geen goed woord over voor de beschonken chauffeur. De klok van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen staat sinds afgelopen weekend stil na een blikseminslag. Ook luiden de klokken niet. Zaterdagnacht trok een zwaar onweersgebied over Antwerpen. Daarbij werd ook de kathedraal getroffen. De kathedraal zelf is verder niet beschadigd. Vandaag wordt de klok opnieuw geïnspecteerd en bekeken hoe alles kan worden hersteld. Het weer, droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakken zet de tijd op 7 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
2: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Bij de grootste aardgasinstallatie ter wereld in Qatar is een grote explosie geweest. Zeker 54 mensen raakten gewond, 18 mensen worden nog vermist. Het incident gebeurde op het industrieterrein van Ras Laffan, waar de belangrijkste exportterminal van Qatar ligt voor de verkoop van aardgas. Tijdens de oorlog was het terminal doelwit van Iran. De explosie vond plaats toen werknemers probeerden de installaties van de Barzan-fabriek in Qatar opnieuw op te starten. In Colombia lijkt een nek-aan-nek-race om het presidentschap te zijn gewonnen door de rechtse kandidaat Abelardo de la Espriella. In de beslissende ronde behaalde hij 49,7% van de stemmen. De la Espriella kan rekenen op de steun van de Amerikaanse president Trump. De linkse tegenkandidaat, Iván Cepeda, staat op 48,7% van de stemmen. Trump wil voor Colombia een keiharde aanpak van criminaliteit en meer geweld tegen drugskartels. Vanwege het kleine verschil heeft Cepeda zijn nederlaag nog niet erkend. Een auto-ongeluk in het Italiaanse plaatsje Senago, net boven Milaan, heeft aan 3 tieners van 17 het leven gekost. Hun auto kwam in een kanaal terecht. De 19-jarige bestuurder was dronken en is aangehouden. In de auto zaten 9 jongeren. 2 jongens en een meisje overleefden het ongeluk niet. De 19-jarige bestuurder is naar een ziekenhuis gebracht. Hij zou in shock zijn. De Italiaanse vicepremier Salvini had geen goed woord over voor de beschonken chauffeur. De klok van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen staat sinds afgelopen weekend stil na een blikseminslag. Ook luiden de klokken niet. Zaterdagnacht trok een zwaar onweersgebied over Antwerpen. Daarbij werd ook de kathedraal getroffen. De kathedraal zelf is verder niet beschadigd. Vandaag wordt de klok opnieuw geïnspecteerd en bekeken hoe alles kan worden hersteld. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad. Kim Broens.
3: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1.500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindy Kine. Dat is gewoon leuk.
4: Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf. Of bel 06-46-00-5751. Tot snel, bij Pavel Parket.
5: Kom binnen!
6: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
5: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
6: Rockmart in Kerkrade, zei je?
5: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
7: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
8: Win jij de allerlaatste tickets?
7: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
9: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
10: Stuur je appje naar de studio vanaf nu via rtvparkstad.nl. En klik op het WhatsApp-logo.
11: Dit is het begin van een nieuw uur.
12: Een hele goede morgen. Ja, het is wel tijd hoor. Een hele nieuwe werkweek begint. Ja, goedemorgen. Leuk dat je luistert. We beginnen lekker op de vroege morgen met 3T en Stuck on You.

Man I Need van Olivia Dean. Wat is ze toch ontzettend goed. Ze heeft zoveel talent, deze dame. Wie ook heel veel talent heeft en dat nog veel breder heeft laten zien de afgelopen jaren, want hij gaat er wat langer mee, is Bruno Mars. Dit is een van zijn laatste nieuwe, Risk It All. En het is zo'n fijn nummer. Geniet lekker mee. Zometeen hoor je Right Said Fred en Don't Talk, Just Kiss. Lekkere muziek hier op RTV Parkstad.

Bleeding Love van Leona Lewis. Nooit meer iets van gehoord, maar wel lekker om deze weer eens te horen. Zometeen de hoofdpunten van het half-acht nieuws en daarna hoor je 20 minuten hits op een rij. Met daarin onder andere Simon Webb. En ook Rihanna en Camila Cabello komen daarin voorbij. Maar eerst even Madonna en La Isla Bonita.

0: u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
0: Bij Taxi Centrale

0: Ik krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
0: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de lekkerste rijstenvlaai van het land?
3: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
4: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: RTV Parkstad.
2: Dit is Edo Peters met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Bij de grootste aardgasinstallatie ter wereld in Qatar is een grote explosie geweest. Zeker 54 mensen raakten gewond, 18 mensen worden nog vermist. In Colombia lijkt een nek-aan-nek race om het presidentschap te zijn gewonnen door de rechtse kandidaat Abelardo de la Espriella. In de beslissende ronde behaalde hij 49,7% van de stemmen. De la Espriella kan rekenen op de steun van de Amerikaanse president Trump. Een auto-ongeluk in het Italiaanse plaatsje Senago, net boven Milaan, heeft aan 3 tieners van 17 het leven gekost. Hun auto kwam in een kanaal terecht. De 19-jarige bestuurder was dronken en is aangehouden. De klok van de Onze Lieve Vrouwenkathedraal in Antwerpen staat sinds afgelopen weekend stil na een blikseminslag. Ook luiden de klokken niet. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Park.

Lekker hoor, uit de 90s, Ace of Base. En daarmee is er een eind gekomen aan deze Kim staat op van maandag 22 juni. Ik ben er morgen weer met een gloednieuwe Kim staat op. Lekker op de vroege morgen van RTV Parkstad. Dinsdag 23 juni tikken we dan af. Maar eerst nog even deze maandag doorkomen. De eerste werkdag van de week met lekkere muziek hier op RTV Parkstad. Een hele fijne dag. Chain Reaction dus van Diana Ross. En een fijne dag vandaag. Hoi!

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
3: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
4: Komt het oog wel ook wat.
3: Audiofrenzy.nl.
5: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
3: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
6: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
7: Café Brakke zet de tijd op 8 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Er lijkt bemoedigende vooruitgang te zijn geboekt tussen Iran en de VS. Dat zeggen bemiddelaars Qatar en Pakistan na de eerste gesprekken tussen de landen in Zwitserland. Er is onder meer afgesproken dat er een speciaal communicatiekanaal komt. Daarmee moet miscommunicatie rond de straat van Hormuz worden voorkomen. De VS en Iran gaan er ook op toezien dat de gevechten in Libanon tussen Israël en Hezbollah stoppen. De gesprekken in Zwitserland moeten binnen 60 dagen leiden tot een oplossing. Huishoudens met een variabel energiecontract gaan per 1 juli meer betalen. Ongeveer 37% van de Nederlandse huishoudens heeft zo'n contract. Volgens de Autoriteit Consument en Markt, ACM, veranderen bij de meeste variabele contracten per 1 juli de tarieven. Soms gaan ze met 10% omhoog. Het komt onder meer door de gestegen energieprijzen sinds de oorlog in Iran. De gasprijs zorgt voor onzekerheid richting de winter. Huishoudens gebruiken in die maanden veel meer gas. De gemiddelde prijs van een koopwoning kruipt richting de 500.000 euro, maar de prijsstijging gaat wel steeds langzamer. Het CBS en het kadaster becijferden dat huizen 4,4% duurder werden dan vorig jaar. De huizenprijzen liggen 16,6% hoger dan bij de vorige piek in de zomer van 2022. De gemiddelde transactieprijs voor een bestaande koopwoning is nu €487.000. Sinds vanochtend is de A27 tussen Gorkum en Everdingen 4 weken dicht. Volgende week gaat ook het verkeer in de andere richting plat. De A27 wordt de komende weken verbreed. Rijkswaterstaat gaat nieuwe onderdoorgangen bouwen, een nieuwe op- en afrit aanleggen en een fietsbrug plaatsen. De route Gorkum-Everdingen is tot 17 juli dicht. De andere kant op duurt de afsluiting van 29 juni tot 3 augustus. Verkeer wordt voorlopig omgeleid via de A2 en de A15. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
9: Een lekkere geur is essentieel.
10: Maar wat is jouw favoriete geur?
9: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
10: tot Michael Kors.
9: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders. Als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
11: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
4: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
12: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
13: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
14: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
13: Nee, je hebt niet goed gekeken.
14: Ik had al lang bij Chardonnet Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
13: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op vier plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
14: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
15: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
16: Nee hoor.
11: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
15: Inderdaad, echt vakwerk.
11: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
13: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Silvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

0: Martini van Breugel.
1: Hele goede ochtend. Welkom bij RTW Parkstad Staying Alive in de ochtend. 2 uur lang muziek op de radio om jou een beetje te helpen de werkdag op te starten. Dankjewel aan Kim trouwens voor het uur hiervoor, want daardoor hoef ik niet zo vroeg op te staan. Dat scheelt dan weer. Je hoorde eerst Love to Go van Lost Frequencies, Zonderling en Calvin Jones. En dit was Good Vibrations van Marky Mark en de Funky Bunch. Later nog een zeer begenadigd acteur, oftewel Mark Wahlberg. Dat deed hij goed. Wat gaan we doen in dit eerste uur? Sowieso wennen aan de nieuwe jingles, want voor mij is het de eerste keer dat ik werk met het nieuwe jinglepakket hier bij RTV Parkstad. Ze klinken prachtig. Maar ja, wij DJ's zijn routine jongens en dus moeten we weer even helemaal erin komen. Ik heb sowieso Veldhuis en Camper voor je klaarstaan. Zometeen even kijken wat er meer. Afrojack, Gino Vanelli, Martin Solveig. 20 minuten hits op een rij. En de nieuwe Shakira. Een van de nieuwe, want ze heeft meerdere uit. Ze heeft ook dat voetbalding gedaan. En dit is...

Pro Jack hoorde je bij RTW Parkstad met Never Forget You. Ik wou dat ik jou was. Van Veldhuizen Campers zat ervoor. En daarvoor hoorde je Zoo van Shakira. Onderweg hier naartoe. Ik weet niet of jij het gezien hebt in de regio Landgraaf. Want wij zitten midden in Landgraaf. Heel veel mensen die op weg terug waren van Pinkpop. Jongens, sterkte allemaal met de weg naar huis. Jullie hebben wel een tof festival achter de rug.

0: Nou, als jij erbij bent geweest trouwens bij Pinkpop, laat even weten wat jij ervan vond en wie je het beste vond. Misschien kunnen we kijken of we een stukje daarvan kunnen laten horen. Ja, niet van live natuurlijk, dat zou leuk zijn als we die hadden. Maar wel een liedje van een van de artiesten die daarop getraden heeft. Zeg je dat zo? Nee, opgetreden heeft.
1: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Als ik mocht kiezen, ik vond het optreden... Ik ben er niet geweest. Ik heb alles op televisie gevolgd, maar wel heel veel op televisie gevolgd. Teddy Swims. Ja, dat was echt fantastisch. Echt zo verschrikkelijk goed. Misschien dat we dat dadelijk even gaan doen. Wat gaan we in de 20 minuten hits op in rij? Non-stop en breugelvrij ten gehore brengen. Ordinary People, Leave Me Alone, American Girls, Fuck You. Altijd lekker om te schelden op de radio. Therapy, dat zijn de tracks die zometeen hoort. Na de hoofdpunten van het nieuws.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dolfhulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Nog een paar weken. Bel je Matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. Het terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo? Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Millie Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
4: Win jij de allerlaatste tickets?
3: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
6: Terwijl in Parkstad steeds meer aandacht is voor mentale gezondheid, laten nieuwe cijfers van het CBS zien dat vorig jaar 1758 Nederlanders een einde aan hun leven maakten. Dat zijn gemiddeld bijna 5 zelfdodingen per dag. Voor Zuid-Limburg liggen de cijfers rond het landelijk gemiddelde. In 2024 overleden in de GGD-regio Zuid-Limburg, waar ook Parkstad onder valt, 61 mensen door zelfdoding. Dat komt neer op 10,2 per 100.000 inwoners. Landelijk lag dat cijfer op 10,3 per 100.000 inwoners. Opvallend is dat zelfdoding onder jongeren tot 30 jaar inmiddels de belangrijkste doodsoorzaak is. Tegelijkertijd zien onderzoekers dat mannen nog altijd ruim 2 keer zo vaak door zelfdoding overlijden als vrouwen. Hulpverleners benadrukken dat praten over psychische problemen belangrijk blijft. Wie worstelt met suïcidale gedachten kan dag en nacht terecht bij 113 zelfmoordpreventie. Terwijl duizenden bezoekers zich opmaken voor een tropisch heet Pinkpopweekend in Landgraaf, waarschuwen onderzoekers van de Universiteit Maastricht voor het risico op zonverbranding. Uit nieuw onderzoek blijkt dat meer dan de helft van de festivalbezoekers tijdens een festival verbrandt. Volgens de onderzoekers verbranden vorig jaar 57% van de festival- en concertbezoekers. Dat is zelfs meer dan onder de mensen die een dag aan het strand doorbrachten. De waarschuwing is extra relevant voor Parkstad, waar de temperaturen tijdens Pinkpop kunnen oplopen tot 36 graden. Ondanks de bekende gezondheidsrisico's vergeten veel bezoekers zich regelmatig opnieuw in te smeren of zoeken ze nauwelijks de schaduw op. Pinkpop adviseert bezoekers daarom voldoende water te drinken, zonnebrandcrème te gebruiken en waar mogelijk verkoeling op te zoeken. Volgens deskundigen vergroot iedere zonverbranding de kans op huidkanker op latere leeftijd. Streetwise uit Heerlen heeft in 12,5 jaar tijd zo'n 750 startende en bestaande ondernemers geholpen bij het opzetten of uitbreiden van hun bedrijf. Dat meldt de organisatie ter gelegenheid van haar jubileum. Streetwise werd in 2014 opgericht in Heerlen en richt zich op ondernemers die hulp nodig hebben bij zaken als financiering, vergunningen en het vinden van een geschikte locatie. Wat begon als een initiatief in Parkstad groeide uit tot een organisatie die ook actief is in andere Limburgse steden en daarbuiten. Volgens Streetwise hebben de begeleide ondernemers samen bijna 100 miljoen euro geïnvesteerd. De organisatie zegt bovendien een slagingspercentage te behalen dat boven het landelijke gemiddelde ligt. De afgelopen jaren verschoof de aandacht steeds meer naar de ontwikkeling van binnensteden, waarbij niet alleen winkels, maar ook wonen, werken en horeca een plek krijgen. Bezoekers van VU Kerkrade met een moviepas ondervinden momenteel problemen door de introductie van een nieuwe website en app. Sommige abonnementhouders kunnen hun abonnement niet meer zien in hun account of ervaren problemen bij het reserveren van tickets. Volgens bioscoopketen VU zijn de storingen ontstaan na een grootschalige technische vernieuwing van het digitale platform. Het bedrijf herkent dat een deel van de trouwe moviepas gebruikers hierdoor hinder ondervindt en zegt samen met technische partners aan een oplossing te werken. Als de gemoedkoming krijgen alle moviepashouders in juli een maand gratis compensatie. Wie nog problemen ervaart, kan contact opnemen met de klantenservice om het account te laten controleren. Hoeveel bezoekers precies zijn getroffen, heeft VU niet bekendgemaakt. De problemen spelen volgens het bedrijf bij meerdere vestigingen, waaronder die in Kerkrade. Dan nog het weer. Parkstad heeft vandaag te maken met extreme hitte. Na de onweersbuien van afgelopen nacht stijgt het kwik vanmiddag tot 36 graden. Door de hoge luchtvochtigheid voelt het nog warmer aan. De zon schijnt volop, maar later vanmiddag en vanavond kunnen opnieuw stevige onweersbuien ontstaan. Daarbij is kans op hagel, zware windstoten en plaatselijk veel regen in korte tijd. Ook morgen blijft het tropisch warm met temperaturen rond 32 graden. Daarmee is officieel sprake van een hittegolf in Limburg. De lucht blijft vochtig en benauwd, waardoor het broeierig aanvoelt.
5: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTL.

0: Rood Eert van Lily Allen van alweer een hele tijd geleden. Je hoorde Fuck You op de radio.
1: De 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
2: RTV Parkstad.
0: Dat was nummer 4 in een lijstje van 5. Want we zitten weer wat krap in de tijd. Daarvoor zat American Girls van Harry Styles. Leave Me Alone hoorde je ook nog van Michael Jackson. En Ordinary People van John Legend was de allereerste. Draaien we nummer 5 nog eventjes snel. Armin van Buuren en James.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Kom binnen.
3: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
2: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
3: Rockmart in Kerkrade, zei je?
2: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
4: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
5: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
6: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
7: Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket.
8: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
9: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
10: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
9: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
11: Café Drakke zet de tijd op 9 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 9 uur.
12: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. 3 doden en 5 gewonden bij een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. 1 van hen is een leerling van 15 jaar oud. Beide verdachten hadden pistolen bij zich. Rond 9 uur vanochtend lokale tijd begon het schieten op de San Jose National High School in Tacloban City. De schietpartij zal volgen op pesterijen tegen 1 van de verdachten. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Eerst wordt de familie ingelicht. Er lijkt bemoedigende vooruitgang te zijn geboekt tussen Iran en de VS. Dat zeggen bemiddelaars Qatar en Pakistan na de eerste gesprekken tussen de landen in Zwitserland. Er is onder meer afgesproken dat er een speciaal communicatiekanaal komt. Daarmee moet miscommunicatie rond de straat van Hormuz worden voorkomen. De VS en Iran gaan er ook op toezien dat de gevechten in Libanon tussen Israël en Hezbollah stoppen. Huishoudens met een variabel energiecontract gaan per 1 juli meer betalen. Ongeveer 37% van de Nederlandse huishoudens heeft zo'n contract. Volgens de Autoriteit Consument en Markt, ACM, veranderen bij de meeste variabele contracten per 1 juli de tarieven. Soms gaan ze met 10% omhoog. Het komt onder meer door de gestegen energieprijzen sinds de oorlog in Iran. De gasprijs zorgt voor onzekerheid richting de winter. Huishoudens gebruiken in die maanden veel meer gas. Sinds vanochtend is de A27 tussen Gorkum en Everdingen 4 weken dicht. Volgende week gaat ook het verkeer in de andere richting plat. De A27 wordt de komende weken verbreed. Rijkswaterstaat gaat nieuwe onderdoorgangen bouwen, een nieuwe op- en afrit aanleggen en een fietsbrug plaatsen. De route Gorkum-Everdingen is tot 17 juli dicht. De andere kant op duurt de afsluiting van 29 juni tot 3 augustus. Verkeer wordt voorlopig omgeleid via de A2 en de A15. Het weer droog en zonnig bij een matige noordoostenwind. Maxima van 20 graden op de Wadden tot 32 graden in Zuid-Limburg. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Rini van Breugel.
13: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
14: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
13: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
15: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
16: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
14: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
17: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
15: Kruimeltje, kruimeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
17: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Dani Sylvia Party en Familiefotografie in Kerkrade. En Smith's Phone, de mobiele telecomshop in het shoppingcenter te Gangelt.

Welkom in uur nummer 2 van Staying Alive in de ochtend. Nog steeds aan het wennen aan de nieuwe jingles, maar dat gaat vast en zeker goed komen. Zometeen onderweg Justin De Wild met Cheerio, de nieuwe Nederlandstalige hit. Maar eerst heb ik Ryan Ferry voor je klaarstaan. Dit is Don't Stop The Dance.

soms knalt er weer eentje tussendoor. Just in the Wild is er zo eentje. Goedemorgen met Cheerio. Daarvoor zat Don't Stop the Dance van Brian Ferry. En verderop in dit uur hebben we natuurlijk de maxi-single Mixing Maandag track. Als er een track is waar jij een maxi-single of een mix van wilt horen, bij voorkeur een iets van Pinkpop, als ik dat kan vinden in de computer trouwens. Laat het mij even weten via de RTV Parkstad app. Die vind je op rtvparkstad.nl. Verder heb ik voor je klaarstaan Kensington, Black Street, Tame Impala. 20 minuten hits op in rij gaan we nog doen. Met andere woorden, reden genoeg om snel muziek te gaan draaien. Zo heb ik deze als eerst volgende klaarstaan. Dit is Powerless van Nelly Furtado. MUZIEK

Uit 2003 alweer, deze van Nelly Furtado en Say What You Want, oftewel Powerless. Ja, er komen wel wat, vooral veel foto's binnen op de app van RTV Parkstad. En dat is allemaal prima. Maar Jan schrijft van, het is weliswaar geen Pinkpop liedje. Geen Pinkpop artiest. Maar laat het eens even lekker tropisch klinken op de radio van RTV Parkstad. En doe eens even de Gypsy Kings met Bamboleo.

mannen van Kensington hoorde je met Done With It uit 2015 alweer. Bambaleo zat daarvoor omdat Jan erom vroeg. In het kader van de maxi-single of Mixing Maandagstreek hoorde je een hele lekkere remix van Bambaleo. De Safety First remix, mocht je hem willen opzoeken, zo heette die ongeveer. Dit is Blackstreet en Dr. Dre en No Diggity.

0: hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: Owl City. In 2009 hoorde je Fireflies.
2: De 20 minuten heet op een rij. Non-stop en breugelvrij.
3: RTV Parkstad.
1: Ja, het is weer zover voor een blokje 20 minuten hits op in rij. Non-stop en breugelvrij, de tweede van deze show. Wat heb ik voor je klaarstaan, als we het halen tenminste. Once in a while, Dance Little Sister, New Religion, Science en Alleen met jou. Ik kijk even, ja, ik denk dat we dat wel gaan halen. Gaat helemaal goed komen, want je hoort ze zo meteen na de hoofdpunten van het nieuws.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat.
4: Audiofrenzy.nl.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ik ga een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
7: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
8: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
9: De gemeente Beekdalen gaat meerdaagse evenementen in Schinveld tijdelijk verplaatsen naar andere locaties. Dat moet zorgen voor minder overlast, zo heeft de gemeente bekendgemaakt. De meeste evenementen vinden plaats in het voorjaar. Dat gebeurt op een centrale locatie, de Bleekplaats. De gemeente staat positief tegenover evenementen in Schinveld, omdat ze voor verbinding zorgen. Maar Beekdalen kan ook niet om de schaduwkant heen, de overlast. Er zijn dan nog minder parkeerplaatsen beschikbaar in het hart van het dorp en verkeer moet omrijden via straten die daar niet op berekend zijn. Ook de supermarkt ondervindt hinder van evenementen. Daarom worden meerdaagse activiteiten voorlopig verplaatst. Met de kermis is dat al gebeurd. We kijken steeds wat mogelijk is en proberen alternatieven uit, zegt Beekdalen. Schaakliefhebbers uit Parkstad kunnen zondag kennismaken met internationaal schaakmeester Hans Beum. De bekende schaakanalist en sportverslaggever komt naar Heerlen voor de presentatie van zijn nieuwe boek Herinneringen van twee schaakvrienden. Het boek schreef hij samen met zijn onlangs overleden schaakvriend en voormalig wereldtopper Jan Timman. Tijdens het evenement gaat Beum op de promenade in gesprek met de Heerlense schaker Berry Braken over hun gezamenlijke schaakavonturen. Daarna volgt een demonstratie snelschaken en een simultaanwedstrijd op het grote openluchtschaakbord. Beum staat bekend als een van de bekendste ambassadeurs van de schaaksport in Nederland en vestigde ooit een wereldrecord door 560 tegenstanders tegelijk uit te dagen. De bijeenkomst begint zondag om 4:00 middags en is gratis toegankelijk. Basisschool Het Kerkenveldje uit Schimmert heeft de textielrace 2026 gewonnen. De leerlingen zamelden ruim 2000 kilo oud textiel in en verdienen daarmee een schoolreisje naar het Discovery Museum in Kerkrade. Aan de wedstrijd deden 7 basisscholen mee, waarvan 6 uit Parkstad. Samen haalden de leerlingen meer dan 11.000 kilo gebruikt textiel op en voerden ze 270 kledingreparaties uit om textiel een tweede leven te geven. Met de actie willen de organisatoren textielverspilling tegengaan en kinderen bewust maken van hergebruik en recycling. Bruikbare kleding gaat naar kringloopwinkels, terwijl versleten textiel wordt verwerkt tot nieuwe producten zoals poetsdoeken en isolatiemateriaal. De textielrace is een samenwerking van RD4, gemeenten en Race Against Waste. Dan nog het weer in Parkstad. De hittegolf in Parkstad houdt voorlopig aan. Vandaag wordt het zonnig en tropisch warm met temperaturen rond 32 graden. Ook de komende dagen blijft het volop zomerweer. Morgen stijgt het kwik naar 33 graden en vanaf woensdag kan het zelfs 35 tot 38 graden worden. Daarbij zijn ook warme nachten met temperaturen boven de 20 graden mogelijk. Het blijft overwegend droog en zonnig.
4: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: De 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij.
1: RTV Parkstad.
2: De 20 minuten hits op een rij. Non-stop en breugelvrij. Zojuist afgesloten door Emma Heesters en Yves Berendsen met Alleen van Jou. Daarvoor zat Signs van Snoop Dogg en Justin Timberlake. New Religion van Bebe Rexha en Faithless. Helemaal nieuw hoorde je in de middel. Dance Little Sister, Terrence Trent D'Arby. And Once in a While van Time Flies was de ik haal nu dingen door. Nee, klopt. Die hoorde je. Ik zit in de war met die Fireflies van Owl City. Sorry daarvoor. Time Flies met Once in a While was de allereerste in de 20 minuten hits op in rij. Zometeen de show van Arno op de radio. Natuurlijk wens ik je daar heel veel plezier bij. En als je nog een beetje aan het opruimen bent van Pinkpop, sterk je daarmee. Ik laat je achter met Police and Spirits in the Material World.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Een lekkere geur is essentieel.
4: Maar wat is jouw favoriete geur?
3: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
4: tot Michael Kors
3: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
5: Zeg maar dag tegen 1 voor 1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. In Landgraaf.
3: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
6: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
7: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
8: Café Drakke zet de tijd op 10 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 10 uur.
9: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Het lijkt erop dat de Britse premier Starmer zijn aftreden gaat aankondigen. Diverse media melden dit, maar ook de Amerikaanse president Trump. Starmer zelf heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Een van de redenen dat de Britse premier het voor gezien zou houden is de klinkende overwinning van Andy Burnham van de Labour-partij, die nu nog burgemeester is van Manchester. Mocht Starmer inderdaad aftreden, dan is dat de derde Britse premier die opstapt in 4 jaar. Het parlement wil een verplichte bibliotheek op alle scholen. Het voorstel van D66 krijgt steun van Pro, Ja 21 en VVD. Met de verplichting willen de partijen zorgen dat leerlingen op school toegang krijgen tot goede boeken. Het is al jaren slecht gesteld met hun leesvaardigheid. 1/3 van de Nederlandse 15-jarigen is onvoldoende leesvaardig om goed mee te kunnen doen op school en in de samenleving. Volgens de Stichting Lezen heeft 1/3 van de basisscholen en 2/3 van de middelbare scholen geen goede schoolbibliotheek. 3 doden en 5 gewonden bij een schietpartij op een middelbare school in de Filipijnen. De politie heeft 2 verdachten opgepakt. 1 van hen is een leerling van 15 jaar oud. Beide verdachten hadden pistolen bij zich. Rond 9:00 vanochtend lokale tijd begon het schieten op de San Jose National High School in Tacloban City. De schietpartij zal volgen op pesterijen tegen 1 van de verdachten. Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Eerst wordt de familie ingelicht. De oorlogsonrust in het Midden-Oosten zorgt voor een verschuiving van het Nederlandse vakantiegedrag. Nederlanders kiezen deze zomer opvallend vaak voor bestemmingen dichter bij huis. Duurdere vliegtickets en stijgende verblijfskosten zijn de belangrijkste redenen. Zo'n 85% van de Nederlanders gaat dit jaar binnen Europa op vakantie. Vaak ook met de auto, zo blijkt uit cijfers van de ANWB. Het weer, afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden wordt het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
10: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
11: En papa durft er niet in.
10: De Havana Savannah Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren.

0: met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: food, cold cocktails, and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
2: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
3: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
4: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
5: Dit is het begin van een nieuw uur.
6: Met Arno Krijn.

Suzanne en Freek en halverwege en daarvoor zat Biddle Medley samen met Jennifer Walls en I Have the Time of My Life. Eigenlijk de titelsong van die film Dirty Dancing. Als je die nog nooit hebt gezien, kan ik me eigenlijk niet voorstellen, maar dan moet je toch maar eens een keertje gaan bekijken. Leuke film. Hey, hoe was je weekend? Dat van mij, dat was lekker. Ik heb mijn kleinzoon op bezoek het hele weekend. Hij bleef lekker logeren bij ons, samen met pap en de mam. Ja, lekker genieten is dat, hè? Heb je ook een beetje genoten van Pinkpop? Ja? Ik hoor verschillende verhalen, hoor ik gewoon. De ene vond het veel te warm. De andere vond het veel te duur, de drank, het eten. En de andere vond het hartstikke goed. Met name die hoofdmis. Ja, dat is wel leuk, hè? Een beetje Limburgstalig op Pinkpop. Ja, mooi is dat. Hey, we zijn bezig met die ochtenddip. Nou, die gaat vandaag ook lekker voorbij, hoor. Maandag 22.

Volgens mij is het een beetje een eendagsvlieg geweest, want daarna hebben we nooit meer iets van hem gehoord. Ik heb het over Billy Crawford. And keep on tracking on me. Oh. Wel een leuk liedje toch? Zeker voor de maandagochtend. Maandag 22 juni 2026. We gaan die ochtenddip tot 12 uur helemaal wegwerken. Dan weet je dat alvast. We gaan gewoon ons best ervoor doen. Ja.

0: uitzetten.
1: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
2: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
4: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, borden vol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
5: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
3: Krammeltje, krammeltje, wist je het al?
6: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
8: De gemeente Beekdalen gaat meerdaagse evenementen in Schinveld tijdelijk verplaatsen naar andere locaties. Dat moet zorgen voor minder overlast, zo heeft de gemeente bekendgemaakt. De meeste evenementen vinden plaats in het voorjaar. Dat gebeurt op een centrale locatie, de Bleekplaats. De gemeente staat positief tegenover evenementen in Schinveld, omdat ze voor verbinding zorgen. Maar Beekdalen kan ook niet om de schaduwkant heen, de overlast. Er zijn dan nog minder parkeerplaatsen beschikbaar in het hart van het dorp, en verkeer moet omrijden via straten die daar niet op berekend zijn. Ook de supermarkt ondervindt hinder van evenementen. Daarom worden meerdaagse activiteiten voorlopig verplaatst. Met de kermis is dat al gebeurd. We kijken steeds wat mogelijk is en proberen alternatieven uit, zegt Beekdalen. Schaakliefhebbers uit Parkstad kunnen zondag kennismaken met internationaal schaakmeester Hans Beum. De bekende schaakanalist en sportverslaggever komt naar Heerlen voor de presentatie van zijn nieuwe boek Herinneringen van twee schaakvrienden. Het boek schreef hij samen met zijn onlangs overleden schaakvriend en voormalig wereldtopper Jan Timman. Tijdens het evenement gaat Beum op de promenade in gesprek met de Heerlense schaker Berry Braken over hun gezamenlijke schaakavonturen. Daarna volgt een demonstratie snelschaken en een simultaanwedstrijd op het grote openluchtschaakbord. Beum staat bekend als een van de bekendste ambassadeurs van de schaaksport in Nederland en vestigde ooit een wereldrecord door 560 tegenstanders tegelijk uit te dagen. De bijeenkomst begint zondag om 4:00 middags en is gratis toegankelijk. Basisschool Het Kerkenveldje uit Schimmert heeft de textielrace 2026 gewonnen. De leerlingen zamelden ruim 2000 kilo oud textiel in en verdienen daarmee een schoolreisje naar het Discovery Museum in Kerkrade. Aan de wedstrijd deden 7 basisscholen mee, waarvan 6 uit Parkstad. Samen haalden de leerlingen meer dan 11.000 kilo gebruikt textiel op en voerden ze 270 kledingreparaties uit om textiel een tweede leven te geven. Met de actie willen de organisatoren textielverspilling tegengaan en kinderen bewust maken van hergebruik en recycling. Bruikbare kleding gaat naar kringloopwinkels, terwijl versleten textiel wordt verwerkt tot nieuwe producten zoals poetsdoeken en isolatiemateriaal. De textielrace is een samenwerking van RD4, gemeenten en Race Against Waste. Dan nog het weer in Parkstad. De hittegolf in Parkstad houdt voorlopig aan. Vandaag wordt het zonnig en tropisch warm met temperatuur rond 32 graden. Ook de komende dagen blijft het volop zomerweer. Morgen stijgt het kwik naar 33 graden en vanaf woensdag kan het zelfs 35 tot 38 graden worden. Daarbij zijn ook warme nachten met temperaturen boven de 20 graden mogelijk. Het blijft overwegend droog en zonnig.
7: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op rtvparkstad.nl.

Ja, lekker gedaan hoor. Noon Maastricht, zo heet het dan. En hier op het terras, daar gaat het dan over. En de grote man achter deze productie is niemand minder dan H.P. Nietzsches. Oftewel Hans-Paul Nietzsches, dat is hem. Ook de grote man achter Park City Live. Ja, daar zit hij ook achter. Wel leuk gedaan. Hij was ook de grote man achter Volumia. Eén van de grote mannen dan. Ja, oké. Hey, zometeen ga ik iets speciaals doen voor een vriend die wat overleden is. Maar nu eerst deze. Phil Collins in de 80s mix. Gewoon een iconische plaat is dit. In the air, tonight.

Lekker terug naar de jaren 80. Phil Collins en In the Air Tonight. En dat allemaal in de 80s mix. Ja, zometeen ga ik wat doen voor Paul Potkins. P2 heet die man. Helaas, hij is overleden. May the force be with you. Dat was

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Oei! Tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
3: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06-46-00-5751. Tot snel bij Pavel Parket.
4: Kom binnen!
5: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten.

0: prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart Inke Ekraden, zei je?
0: EchoCKMAECHT.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
6: Café Drakken zet de tijd op 11 uur.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11 uur.
8: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. In Oekraïne zijn vannacht op meerdere plekken mensen gedood door Russische aanvallen. In de noordelijke stad Sumy kwamen 3 leden van dezelfde familie om. Een 13-jarige jongen, zijn vader en zijn oma. Op de Zwarte Zee werd een Turks vrachtschip aangevallen. Daarbij brak brand uit en een Egyptisch bemanningslid kwam daarbij om. Verder vielen er doden in Odessa en Zaporizhia. Ook Oekraïne voerde vannacht aanvallen uit. De Russen zeggen dat ze ruim 300 drones hebben neergehaald. Bijna 60 daarvan waren onderweg naar Moskou. De Australische politie is op de grootste partij cocaïne gestuit uit de geschiedenis van het land. In Londonderry, een voorstad van Sydney, werd 2700 kilo coke gevonden. De lading zat verstopt in plastic bakken in ondergrondse containers en heeft een straatwaarde van $816 miljoen. In euro's bijna een half miljard. Op het terrein werden 2 mannen aangehouden, elders nog 6 anderen. Het lijkt erop dat de Britse premier Starmer zijn aftreden gaat aankondigen. Diverse media melden dit, maar ook de Amerikaanse president Trump. Starmer zelf heeft nog niet gereageerd op het nieuws. Een van de redenen dat de Britse premier het voor gezien zou houden is de klinkende overwinning van Andy Burnham van de Labour-partij, die nu nog burgemeester is van Manchester. Mocht Starmer inderdaad aftreden, dan is dat de derde Britse premier die opstapt in 4 jaar. Het parlement wil een verplichte bibliotheek op alle scholen. Het voorstel van D66 krijgt steun van Pro, Ja 21 en VVD. Met de verplichting willen de partijen zorgen dat leerlingen op school toegang krijgen tot goede boeken. Het is al jaren slecht gesteld met hun leesvaardigheid. Volgens de Stichting Lezen heeft 1/3 van de basisscholen en 2/3 van de middelbare scholen geen goede schoolbibliotheek. Het weer, afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden wordt het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
9: Zometeen op RTV Parkstad. Arno Krijnen.
10: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630-360808.
11: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de
12: Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
13: Want het oog wil ook wat.
12: Audiofrenzy.nl.
14: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
15: Ik ga een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
14: Nee, je hebt niet goed gekeken.
15: Ik had al lang de Chardonnay Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
14: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
15: Nou, dan kan ik toch nog gaan zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
12: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
16: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasseretten. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
14: Verdikke me! Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan op schadenetkoenen.nl.
17: Dit programma is ook te zien op tv. Ziggo kanaal 43.
18: Dit is het begin van een nieuw uur.
19: Met Arno Krijnen.

biertje in je hand of zo, hè? Oh, lekker festivalplaatje, toch wel? Jamaican, zo heet die. Tussen haakjes, bam, bam. En dat waren we Sir Cliff Richard en Some People. Zometeen lekker zonnige muziek van Earl Dunkley. En OK

Lekker zomers. Earl Dunkley en OK Fred. De eerste keer dat ik deze plaat eigenlijk tegenkwam, of ergens hoorde, was in de Kumpenclub in Brunsum. En vanaf die tijd heb ik het plaatje een beetje omarmd. Lekker toch? Hey, ik heb het je net gezegd. Afgelopen weekend kreeg ik mededeling dat P2, oftewel Paul Potkins, overleden is. Oftewel Stage 1 zijn artiestennaam. En hij heeft een plaat gemaakt voor zijn kinderen. Alsof het zo moest zijn. Triple D maakte de remix. You, luister en huiver. En misschien kijk ook even mee als je wil.

Bluff en Hemingway. En dan zat Heavy D en zijn eigen boys. En We've Got Our Own Thing. We hadden ook nog Chesto. En daarvoor hadden we Stage 1. Oftewel P2, oftewel Paul Potkins. Aanstaande zaterdag wordt hij begraven. Hoe is de uitvaart van hem? Wat zullen we je missen, joh? May the force be with you, was een van zijn spreukjes. Even kijken, wat gaan we zo meteen nog allemaal doen? Oh, ik heb zo meteen nog een lekker voor je klaarstaan. Wat dacht je van Beyoncé? En Naughty Girl, maar eerst even deze. Zij kreeg de naam als Nasty Girl. Ik heb het over Janet Jackson.

0: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalvulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
3: Waar ben jij naartoe geweest?
4: Naar Mondo Verde.
3: Met de nieuwe Havana's Tornado?
4: Ja, dat is een vrije val.
3: Te gek!
4: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
3: Wow!
4: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
3: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
2: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. Het terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
5: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: De gemeente Beekdalen gaat meerdaagse evenementen in Schinveld tijdelijk verplaatsen naar andere locaties. Dat moet zorgen voor minder overlast, zo heeft de gemeente bekendgemaakt. De meeste evenementen vinden plaats in het voorjaar. Dat gebeurt op een centrale locatie, de Bleekplaats. De gemeente staat positief tegenover evenementen in Schinveld, omdat ze voor verbinding zorgen. Maar Beekdalen kan ook niet om de schaduwkant heen, de overlast. Er zijn dan nog minder parkeerplaatsen beschikbaar in het hart van het dorp en verkeer moet omrijden via straten die daar niet op berekend zijn. Ook de supermarkt ondervindt hinder van evenementen. Daarom worden meerdaagse activiteiten voorlopig verplaatst. Met de kermis is dat al gebeurd. We kijken steeds wat mogelijk is en proberen alternatieven uit, zegt Beekdalen. Schaakliefhebbers uit Parkstad kunnen zondag kennis maken met internationaal schaakmeester Hans Beum. De bekende schaakanalist en sportverslaggever komt naar Heerlen voor de presentatie van zijn nieuwe boek Herinneringen van twee schaakvrienden. Het boek schreef hij samen met zijn onlangs overleden schaakvriend en voormalig wereldtopper Jan Timman. Tijdens het evenement gaat Beum op de promenade in gesprek met de Heerlense schaker Berry Braken over hun gezamenlijke schaakavonturen. Daarna volgt een demonstratie snelschaken en een simultaanwedstrijd op het grote openluchtschaakbord. Beum staat bekend als een van de bekendste ambassadeurs van de schaaksport in Nederland en vestigde ooit een wereldrecord door 560 tegenstanders tegelijk uit te dagen. De bijeenkomst begint zondag om 4 uur 's middags en is gratis toegankelijk. Basisschool Het Kerkenveldje uit Schimmert heeft de textielrace 2026 gewonnen. De leerlingen zamelden ruim 2000 kilo oud textiel in en verdienen daarmee een schoolreisje naar het Discovery Museum in Kerkrade. Aan de wedstrijd deden 7 basisscholen mee, waarvan 6 uit Parkstad. Samen haalden de leerlingen meer dan 11.000 kilo gebruikt textiel op en voerden ze 270 kledingreparaties uit om textiel een tweede leven te geven. Met de actie willen de organisatoren textielverspilling tegengaan en kinderen bewust maken van hergebruik en recycling. Bruikbare kleding gaat naar kringloopwinkels, terwijl versleten textiel wordt verwerkt tot nieuwe producten zoals poetsdoeken en isolatiemateriaal. De textielrace is een samenwerking van RD4, gemeenten en Race Against Waste. Dan nog het weer in Parkstad. De hittegolf in Parkstad houdt voorlopig aan. Vandaag wordt het zonnig en tropisch warm met temperatuur rond 32 graden. Ook de komende dagen blijft het volop zomerweer. Morgen stijgt het kwik naar 33 graden en vanaf woensdag kan het zelfs 35 tot 38 graden worden. Daarbij zijn ook warme nachten met temperaturen boven de 20 graden mogelijk. Het blijft overwegend droog en zonnig.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op RTL.

24 uur per dag en 7 dagen in de week komen ze gewoon voorbij. De allerbeste, de allermooiste hits. En nu zeker in de zomer ook de zomerhits die komen voorbij. Oh, deze is ook zo ontzettend lekker, hè? Avicii deed samen met Coldplay. En A Sky Full of

Son Mieux. Ja, en zo heet je dan, Multicolors, dat was hem. Hey, ik heb goed nieuws voor je. Je mag zo meteen je boterhammetjes erbij gaan pakken, want het is de hoogste tijd om je boterhammetjes naar voren te toveren. Maandag 22 juni. Het ochtenddipje zit erop. Ik zie hem al rondrennen in Studio 1. Ik zal eventjes naar hem zwaaien. Dag meneer Kamelot. Zometeen komt hij eraan. Het enige lunchprogramma van RTV Parkstad. Oftewel broodje mouw. Van 12 tot 4. Tot 2. Nee, het is maar tot 2. Hey, ik spreek je morgen weer. Nu Mojo.

0: vaak naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Waar ben jij naartoe geweest?
2: Naar Mondo Verde.
1: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
1: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
1: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
1: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
0: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. Het terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
3: Een lekkere geur is essentieel.
4: Maar wat is jouw favoriete geur?
3: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
4: tot Michael Kors.
3: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf. Of voor iemand anders. Als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
5: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
6: Ah!
5: Of zo?
6: Ik snap hier niks van.
5: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
2: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
0: Win jij de allerlaatste tickets?
2: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar voelst du dich thuis. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
4: Café Drakke zet de tijd op 12 uur.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
6: Dit is Edo Peters met het radionieuws op RTV Parkstad. Het Verenigd Koninkrijk moet op zoek naar een nieuwe premier. Keir Starmer treedt af. Hij blijft aan totdat er een opvolger is gevonden. De positie van de 63-jarige Keir Starmer werd steeds zwakker. Na een schandaal met ambassadeur Mandelson, die banden bleek te hebben met zedendelinquent Epstein, volgde afgelopen maand een enorme nederlaag voor Labour bij de lokale en regionale Britse verkiezingen. De populaire Andy Burnham wil Starmer opvolgen. Starmer is al de derde Britse premier in 4 jaar die opstapt. Europa gaat gebukt onder extreme hitte. In Frankrijk wordt vandaag mogelijk de warmste dag ooit gemeten. Honderden Franse scholen blijven daarom vandaag dicht. Gisteren liepen de temperaturen in Frankrijk op tot 41 graden. In 35 departementen gold code rood. Kwetsbare mensen krijgen het advies om tijdens de hittegolf niet met de trein te reizen. De regio waar Parijs in ligt stelt €1 miljoen beschikbaar, zodat op plekken waar eindexamens worden gemaakt airco's en ventilatoren kunnen worden geplaatst. De Australische politie is op de grootste partij cocaïne gestuit uit de geschiedenis van het land. In Londonderry, een voorstad van Sydney, werd 2700 kilo coke gevonden. De lading zat verstopt in plastic bakken in ondergrondse containers en heeft een straatwaarde van $816 miljoen. In euro's is dat bijna een half miljard. Op het terrein werden 2 mannen aangehouden, elders nog 6 anderen. Abonnees van het Financiële Dagblad krijgen vandaag mogelijk geen krant bezorgd. Er zijn technische problemen bij de drukkerij van het FD. De redactie meldt op de website dat door een mankement niet alle kranten konden worden gedrukt. Vanwege de problemen zijn de website en de digitale versie van het FD vandaag zonder inloggen te lezen. Het weer, afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden wordt het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
8: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
9: Kom binnen!
10: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
11: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
10: Rockmart in Kerkrade, zei je?
11: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
12: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
13: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
14: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
15: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
16: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor Airco en Solar Techniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
14: Krammeltje, krammeltje, zet je de wekker?
17: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
18: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
16: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
19: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

een geweldige band nog steeds. Hè. Ja, ze treden wat minder op. Treden ze nog op überhaupt? Maar wat een goede muziek maakten zij ze. Asterium Phonics, heerlijke plaat dit. Have a nice day op Echte V Parkstad. Ook Supertramp en It's Raining Again. And Another 54. And, another featuring 54 Ultra. God, ik word oud, mensen. 20 minuten.

0: drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
3: Nee hoor.
4: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
2: Inderdaad, echt vakwerk.
4: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
1: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza to go.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: De gemeente Beekdalen gaat meerdaagse evenementen in Schinveld tijdelijk verplaatsen naar andere locaties. Dat moet zorgen voor minder overlast, zo heeft de gemeente bekendgemaakt. De meeste evenementen vinden plaats in het voorjaar. Dat gebeurt op een centrale locatie, de Bleekplaats. De gemeente staat positief tegenover evenementen in Schinveld, omdat ze voor verbinding zorgen. Maar Beekdalen kan ook niet om de schaduwkant heen, de overlast. Er zijn dan nog minder parkeerplaatsen beschikbaar in het hart van het dorp en verkeer moet omrijden via straten die daar niet op berekend zijn. Ook de supermarkt ondervindt hinder van evenementen. Daarom worden meerdaagse activiteiten voorlopig verplaatst. Met de kermis is dat al gebeurd. We kijken steeds wat mogelijk is en proberen alternatieven uit, zegt Beekdalen. Schaakliefhebbers uit Parkstad kunnen zondag kennis maken met internationaal schaakmeester Hans Beum. De bekende schaakanalist en sportverslaggever komt naar Heerlen voor de presentatie van zijn nieuwe boek Herinneringen van twee schaakvrienden. Het boek schreef hij samen met zijn onlangs overleden schaakvriend en voormalig wereldtopper Jan Timman. Tijdens het evenement gaat Beum op de promenade in gesprek met de Heerlense schaker Berry Braken over hun gezamenlijke schaakavonturen. Daarna volgt een demonstratie snelschaken en een simultaanwedstrijd op het grote openluchtschaakbord. Beum staat bekend als een van de bekendste ambassadeurs van de schaaksport in Nederland en vestigde ooit een wereldrecord door 560 tegenstanders tegelijk uit te dagen. De bijeenkomst begint zondag om 4:00 middags en is gratis toegankelijk. Basisschool Het Kerkenveldje uit Schimmert heeft de textielrace 2026 gewonnen. De leerlingen zamelden ruim 2000 kilo oud textiel in en verdienen daarmee een schoolreisje naar het Discovery Museum in Kerkrade. Aan de wedstrijd deden 7 basisscholen mee, waarvan 6 uit Parkstad. Samen haalden de leerlingen meer dan 11.000 kilo gebruikt textiel op en voerden ze 270 kledingreparaties uit om textiel een tweede leven te geven. Met de actie willen de organisatoren textielverspilling tegengaan en kinderen bewust maken van hergebruik en recycling. Bruikbare kleding gaat naar kringloopwinkels, terwijl versleten textiel wordt verwerkt tot nieuwe producten zoals poetsdoeken en isolatiemateriaal. De textielrace is een samenwerking van RD4, gemeenten en Race Against Waste. Dan nog het weer in Parkstad. De hittegolf in Parkstad houdt voorlopig aan. Vandaag wordt het zonnig en tropisch warm met temperaturen rond 32 graden. Ook de komende dagen blijft het volop zomerweer. Morgen stijgt het kwik naar 33 graden en vanaf woensdag kan het zelfs 35 tot 38 graden worden. Daarbij zijn ook warme nachten met temperaturen boven de 20 graden mogelijk. Het blijft overwegend droog en zonnig.
6: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

0: Het is Snoop Dogg, Wiz Khalifa en Bruno Mars. Heerlijk, hè? 2011 alweer, zeg. Young, Wild and Free. En Alize daarvoor, Sam Fender en Olivia D. Natuurlijk. En Fateless trapten we mee af van God is a DJ. De 20 minuten hits op rij, non-stop een breuzevrij. Je favoriete plaat niet gehoord. Geen paniek.
1: What's up?
0: Stuur even een berichtje naar de Parkstad WhatsApp. En laat ons weten wat je wil horen. Hoor je hem wellicht straks op de radio rond 1:30 in een nieuwe 120 minuten hit. Even back to the 80s met Tiffany. And I think we're alone now.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik zijn velg heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.
5: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Komt het oog wel ook wat?
6: Audiofrenzy.nl.
8: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
6: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
9: Café Drakke zet de tijd op 1 uur.
0: Dit is RTV Parkstad. Met het nieuws van 1 uur.
10: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Het aantal bevestigde gevallen van ebola in Oost-Congo is gestegen tot meer dan 1000. Er zijn 254 sterfgevallen geregistreerd. Niet eerder waren er zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Vorige week werd een toename van het aantal besmettingen met 38% vastgesteld. Voor deze variant van het virus bestaat geen vaccin of medicijn. Het Verenigd Koninkrijk moet op zoek naar een nieuwe premier. Keir Starmer treedt af, hij blijft aan totdat er een opvolger is gevonden. De positie van de 63-jarige Starmer werd steeds zwakker. Na een schandaal met ambassadeur Mendelssohn, die banden bleek te hebben met zedendelinquent Epstein, volgde afgelopen maand een enorme nederlaag voor Labour bij de lokale en regionale Britse verkiezingen. De populaire Andy Burnham wil Starmer opvolgen. Starmer is al de derde Britse premier in 4 jaar die opstapt. Europa gaat gebukt onder extreme hitte. In Frankrijk wordt vandaag mogelijk de warmste dag ooit gemeten. Honderden Franse scholen blijven daarom vandaag dicht. Gisteren liepen de temperaturen in Frankrijk op tot 41 graden. In 35 departementen gold code rood. Kwetsbare mensen krijgen het advies om tijdens de hittegolf niet met de trein te reizen. De regio waar Parijs in ligt stelt €1 miljoen beschikbaar, zodat op plekken waar eindexamens worden gemaakt airco's en ventilatoren kunnen worden geplaatst. En de grote Nederlandse banken voeren strengere regels in voor de aflossingsvrije hypotheek. Zo mag een aflossingsvrije hypotheek niet hoger zijn dan 30% van de woningwaarde of €150.000. Wie een ruimere aflossingsvrije hypotheek heeft dan €150.000... zal bij een verhuizing met hogere hypotheeklasten te maken krijgen. Voor met name oudere huizenbezitters kan dit een belemmering vormen om te verhuizen of de overwaarde te benutten. Het weer. Afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden is het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
11: Halalcentrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen.
7: Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
11: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulste dichtoes aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
12: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
13: De allerlaatste tickets?
12: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl en wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
14: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
15: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
16: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
15: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke, you name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
17: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door puurblanche.nl. Vang mooie dromen op puurblanche.nl.

Next to me. Emily Sunday op Echte Verpark zat. En Black Box daarvoor nog Strike It Up. Bijna 1:15. Welkom bij deel 2 van de lunchshow. Broodje mouw op Echte Verpark zat.

Het is Teddy Swims en The Door op Echte V-Park staat je aan. Na afgelopen weekend draaien we hem wat graag natuurlijk. Heerlijk zeg hij. Het was zijn doorbraak volgens mij met dit nummer. Goed, bijna half.

0: tritonmarketing.nl.
1: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
4: De gemeente Beekdalen gaat meerdaagse evenementen in Schinveld tijdelijk verplaatsen naar andere locaties. Dat moet zorgen voor minder overlast, zo heeft de gemeente bekendgemaakt. De meeste evenementen vinden plaats in het voorjaar. Dat gebeurt op een centrale locatie, de Bleekplaats. De gemeente staat positief tegenover evenementen in Schinveld, omdat ze voor verbinding zorgen. Maar Beekdalen kan ook niet om de schaduwkant heen, de overlast. Er zijn dan nog minder parkeerplaatsen beschikbaar in het hart van het dorp en verkeer moet omrijden via straten die daar niet op berekend zijn. Ook de supermarkt ondervindt hinder van evenementen. Daarom worden meerdaagse activiteiten voorlopig verplaatst. Met de kermis is dat al gebeurd. We kijken steeds wat mogelijk is en proberen alternatieven uit, zegt Beekdalen. Schaakliefhebbers uit Parkstad kunnen zondag kennis maken met internationaal schaakmeester Hans Beum. De bekende schaakanalist en sportverslaggever komt naar Heerlen voor de presentatie van zijn nieuwe boek Herinneringen van twee schaakvrienden. Het boek schreef hij samen met zijn onlangs overleden schaakvriend en voormalig wereldtopper Jan Timman. Tijdens het evenement gaat Beum op de promenade in gesprek met de Heerlense schaker Berry Braken over hun gezamenlijke schaakavonturen. Daarna volgt een demonstratie snelschaken en een simultaanwedstrijd op het grote openluchtschaakbord. Beum staat bekend als een van de bekendste ambassadeurs van de schaaksport in Nederland en vestigde ooit een wereldrecord door 560 tegenstanders tegelijk uit te dagen. De bijeenkomst begint zondag om 4 uur 's middags en is gratis toegankelijk. Basisschool Het Kerkenveldje uit Schimmert heeft de textielrace 2026 gewonnen. De leerlingen zamelden ruim 2000 kilo oud textiel in en verdienen daarmee een schoolreisje naar het Discovery Museum in Kerkrade. Aan de wedstrijd deden 7 basisscholen mee, waarvan 6 uit Parkstad. Samen haalden de leerlingen meer dan 11.000 kilo gebruikt textiel op en voerden ze 270 kledingreparaties uit om textiel een tweede leven te geven. Met de actie willen de organisatoren textielverspilling tegengaan en kinderen bewust maken van hergebruik en recycling. Bruikbare kleding gaat naar kringloopwinkels, terwijl versleten textiel wordt verwerkt tot nieuwe producten zoals poetsdoeken en isolatiemateriaal. De textielrace is een samenwerking van RD4, gemeenten en Race Against Waste. Dan nog het weer in Parkstad. De hittegolf in Parkstad houdt voorlopig aan. Vandaag wordt het zonnig en tropisch warm met temperaturen rond 32 graden. Ook de komende dagen blijft het volop zomerweer. Morgen stijgt het kwik naar 33 graden en vanaf woensdag kan het zelfs 35 tot 38 graden worden. Daarbij zijn ook warme nachten met temperaturen boven de 20 graden mogelijk. Het blijft overwegend droog en zonnig.
3: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Ja, blijft een leuke plaat deze, hè? Van Pitbull en Kesha. Timber op Echte Vipers. Dat zal wel niet over de voetballen gaan. Nee, uit 2013 alweer. Ook de Bauza Magnetic en Deep Blue Something Breakfast at Tiffany's. Bijna 2:10. Zo goed als 2:10. En deze, die kwam ook nog binnen. Die heb ik al zo lang niet gehoord. Eigenlijk veel te lang. En daarom moet ik hem ook even draaien. Carla, speciaal voor jou. Superman Lovers. En Stan.

Starlight Superman Lovers op Echte Ver Parkstad. Nog niet zo gek lang geleden gecoverd ook door met... hoe heet je die jongens nou? Heb ik de naam alweer kwijt. Maakt ook niet uit. Schoot me ook net binnen, als hadden we het uiteraard eventjes netjes voorbereid natuurlijk. Ja. bij de 2 uur zometeen lekker veel muziek op de radio laten maan staan. Vanavond de Pre-Late Night Radio Show. En anders uiteraard gewoon morgenmiddag weer om 12 uur een nieuwe lunch.

0: bedrijfsbussen kunnen in onze car wash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je car wash. Keeps you moving.
1: Kom binnen.
2: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
1: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
2: Rockmart in Kerkrade, zei je?
1: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
0: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
4: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
5: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
6: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
7: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
1: Café Drakken zet de tijd op 2 uur.
2: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 2 uur.
3: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Het aantal bevestigde gevallen van ebola in Oost-Congo is gestegen tot meer dan 1000. Er zijn 254 sterfgevallen geregistreerd. Niet eerder waren er zoveel besmettingen in de eerste maand van een ebola-uitbraak. Vorige week werd een toename van het aantal besmettingen met 38% vastgesteld. Voor deze variant van het virus bestaat geen vaccin of medicijn. De Technische Universiteit Delft mag bij de bacheloropleiding luchtvaart- en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwelijke studenten. Het College voor de Rechten van de Mens heeft het voorkeursbeleid goedgekeurd. De TU Delft had het college zelf gevraagd om het beleid te toetsen aan de gelijke behandelingswetgeving. De universiteit wil op deze manier het aantal vrouwelijke studenten omhoog krijgen. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over het stijgende aantal internationale studenten met huurproblemen. Dit studiejaar kwamen 263 hulpverzoeken binnen. Studenten kregen te maken met illegale verhuur, onhygiënische toestanden of online oplichting. Het probleem wordt volgens de Studentenvakbond mede veroorzaakt door de woningnood. Internationale studenten moeten daardoor noodgedwongen kiezen voor verhuurders die de regels aan hun laars lappen. En de grote Nederlandse banken voeren strengere regels in voor de aflossingsvrije hypotheek. Zo mag een aflossingsvrije hypotheek niet hoger zijn dan 30% van de woningwaarde of 150.000 euro. Wie een ruimere aflossingsvrije hypotheek heeft dan 150.000 euro, zal bij een verhuizing met hogere hypotheeklasten te maken krijgen. Voor met name oudere huizenbezitters kan dit een belemmering vormen om te verhuizen of de overwaarde te benutten. Het weer. Afwisselend sluierbewolking en zon met grote verschillen in temperatuur. Op de Wadden is het zo'n 20 graden, maar in Limburg loopt het kwik op tot boven de 30. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
2: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhoff.
4: Hey mam, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
5: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
4: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
6: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
7: Komt het oog wel ook wat?
6: Audiofrenzy.nl.
8: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat. Zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt. En met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
6: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. audiofrenzy.nl.
9: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
10: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteit gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.

0: Jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
1: Nee hoor, door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
0: Inderdaad, echt vakwerk.
1: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik ga een bulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang beschadigd met Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kan ik toch nog zeggen dat ik Susan Vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio. Is wat u ook wilt.
5: Ja.
4: Adverteer vandaag nog op RTV Parkstad. En schreeuw het van de daken met uw bedrijf of instelling. Mail voor informatie naar sales@rtvparkstad.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
7: Basisschool Het Kerkenveldje uit Schimmert heeft de textielrace 2026 gewonnen. De leerlingen zamelden ruim 2000 kilo oud textiel in en verdienen daarmee een schoolreisje naar het Discovery Museum in Kerkrade. Aan de wedstrijd deden 7 basisscholen mee, waarvan 6 uit Parkstad. Samen haalden de leerlingen meer dan 11.000 kilo gebruikt textiel op en voerden ze 270 kledingreparaties uit om textiel een tweede leven te geven. Met de actie willen de organisatoren textielverspilling tegengaan en kinderen bewust maken van hergebruik en recycling. Bruikbare kleding gaat naar kringloopwinkels, terwijl versleten textiel wordt verwerkt tot nieuwe producten zoals poetsdoeken en isolatiemateriaal. De textielrace is een samenwerking van RD4, gemeenten en Race Against Waste. De Van Melick-groep Roda-run in Kerkrade gaat komende vrijdag niet door. Vanwege de verwachte hitte heeft de organisatie besloten het evenement te verplaatsen van vrijdag 26 juni naar vrijdag 4 september. Volgens Stichting Gezond in Mijn Streek worden temperaturen tot 37 graden verwacht. In overleg met de gemeente Kerkrade en GORG Zuid-Limburg is daarom besloten dat de risico's voor deelnemers, vrijwilligers en bezoekers te groot zijn. Vooral de deelname van veel kinderen aan de Roda-run Kids speelt daarbij een belangrijke rol. De organisatie benadrukt dat gezondheid en veiligheid altijd voorop staan. De Roda Run vindt nu plaats op vrijdag 4 september op Sportpark Kaalheide. Deelnemers ontvangen later meer informatie over het aangepaste programma. Met temperaturen die in Limburg de komende dagen kunnen oplopen tot ver boven de 30 graden, heeft Rijkswaterstaat het hitteprotocol in werking gesteld. Dat betekent dat gestrande automobilisten op snelwegen sneller naar een veilige plek worden gebracht. Normaal worden weggebruikers met pech langs de weg geholpen, maar tijdens extreme hitte worden ze direct afgevoerd naar een locatie met voorzieningen, zoals een tankstation of parkeerplaats. Het protocol geldt tussen 10:00 AM en 20:00 PM in provincies waar grote kans is op temperaturen van 30 graden of meer. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers voldoende drinkwater mee te nemen en bij pech achter de vangrail te wachten. Door de hitte kan het asfalt namelijk warmer worden dan 50 graden. Reizigers tussen Heerlen en Aken moeten in juli rekening houden met extra reistijd. Op meerdere avonden vallen enkele RE18 treinen uit door werkzaamheden aan het Duitse spoor. Het gaat om de avonden van 2, 3, 4, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 30 en 31 juli. Vanaf 22:00 PM rijden tussen Heerlen en Aken Houtbaanhof vervangende bussen in plaats van treinen. Volgens vervoerder Arriva kunnen aansluitingen niet altijd worden gegarandeerd. Reizigers wordt daarom geadviseerd hun reis vooraf goed te plannen. Fietsen mogen niet mee in de bussen. Voor reizigers met een rolstoel of scootmobiel is speciaal vervoer beschikbaar. Meer informatie is te vinden via de website en reisplanner van Arriva. Dan nog het weer in Parkstad. De hittegolf in Parkstad houdt voorlopig aan. Vandaag wordt het zonnig en tropisch warm met temperaturen rond 32 graden. Ook de komende dagen blijft het volop zomerweer. Morgen stijgt het kwik naar 33 graden en vanaf woensdag kan het zelfs 35 tot 38 graden worden. Daarbij zijn ook warme nachten met temperaturen boven de 20 graden mogelijk. Het blijft overwegend droog en zonnig.

0: te bekijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
0: Win jij de allerlaatste tickets?
3: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
4: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06-46-00-5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
5: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In Hartje Centrum van Heerlen. Bij ons

0: beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Nog een paar weken. Bel je Matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. De terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
4: Café Brakke zet de tijd op 3:00.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 3:00.
6: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. Een storing in de luchtverkeerstoren op Eindhoven Airport heeft het vliegverkeer daar ontregeld. De storing werd rond 11:30 ontdekt. Vliegtuigen mochten niet meer op de luchthaven landen en veel vluchten vanmiddag zijn vertraagd. De verkeerstoren wordt beheerd door Defensie vanwege de naastgelegen vliegbasis. De problemen zijn ontstaan door een netwerkstoring in de verkeerstoren. Militaire vliegtuigen mogen nog wel landen en opstijgen vanaf de vliegbasis. De Technische Universiteit Delft mag bij de bacheloropleiding luchtvaart en ruimtevaarttechniek 30% van de plekken reserveren voor vrouwelijke studenten. Het College voor de Rechten van de Mens heeft het voorkeursbeleid goedgekeurd. De TU Delft had het college zelf gevraagd om het beleid te toetsen aan de gelijke behandelingswetgeving. De universiteit wil op deze manier het aantal vrouwelijke studenten omhoog krijgen. De Landelijke Studentenvakbond trekt aan de bel over het stijgende aantal internationale studenten met huurproblemen. Dit studiejaar kwamen 263 hulpverzoeken binnen. Studenten kregen te maken met illegale verhuur, onhygiënische toestanden of online oplichting. Het probleem wordt volgens de Studentenvakbond mede veroorzaakt door de woningnood. Internationale studenten moeten daardoor noodgedwongen kiezen voor verhuurders die de regels aan hun laars lappen. De quarantaineperiode voor alle 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen is voorbij. Geen van hen is ziek geworden na de behandeling van een patiënt met het Hantavirus, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. De patiënt was een opvarende van het cruiseschip Hondius, waar in april het virus uitbrak. De medewerkers gingen uit voorzorg in quarantaine, omdat bij de behandeling van de patiënt zij mogelijk in aanraking waren gekomen met het virus. Het weer. De zon schijnt volop, met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Erik Kerkhof.
7: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
8: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
9: Ben jij er vanavond bij? Want Kine bij Mindy Landgraaf is supergezellig. Elke avond om 19:30 met €1500 aan prijzengeld. Mede mogelijk door VV Schaasberg, Borstelvereniging Simpson, Schutterij Sint Hubertus, Stichting Brugge van Vriendschap en Kakertse Boys. Mindykine, dat is gewoon leuk.
10: Kom binnen.
11: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. erg mooi. Mag wat kosten?
12: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
11: Rockmart in Kerkrade, zei je?
12: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
13: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur? Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani tot Michael Kors en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
14: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
15: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
16: Bij Poelman Parfums.

Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis. Zoals bij de brunchcruise,

0: zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
2: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
0: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
1: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie maakt de mooiste taarten van het land?
4: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
5: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
6: En papa durft er niet in.
5: De Havana Spinning Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondo Verde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Mondo Verde. Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
3: Bij Taxi Centrale Beer.

0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
1: Basisschool Het Kerkenveldje uit Schimmert heeft de textielrace 2026 gewonnen. De leerlingen zamelden ruim 2000 kilo oud textiel in en verdienen daarmee een schoolreisje naar het Discovery Museum in Kerkrade. Aan de wedstrijd deden 7 basisscholen mee, waarvan 6 uit Parkstad. Samen haalden de leerlingen meer dan 11.000 kilo gebruikt textiel op en voerden ze 270 kledingreparaties uit om textiel een tweede leven te geven. Met de actie willen de organisatoren textielverspilling tegengaan en kinderen bewust maken van hergebruik en recycling. Bruikbare kleding gaat naar kringloopwinkels, terwijl versleten textiel wordt verwerkt tot nieuwe producten zoals poetsdoeken en isolatiemateriaal. De textielrace is een samenwerking van RD4, gemeenten en Race Against Waste. De Van Melick-groep Roda Run in Kerkrade gaat komende vrijdag niet door. Vanwege de verwachte hitte heeft de organisatie besloten het evenement te verplaatsen van vrijdag 26 juni naar vrijdag 4 september. Volgens Stichting Gezond in Mijn Streek worden temperaturen tot 37 graden verwacht. In overleg met de gemeente Kerkrade en GORG Zuid-Limburg is daarom besloten dat de risico's voor deelnemers, vrijwilligers en bezoekers te groot zijn. Vooral de deelname van veel kinderen aan de Roda Run Kids speelt daarbij een belangrijke rol. De organisatie benadrukt dat gezondheid en veiligheid altijd voorop staan. De Roda Run vindt nu plaats op vrijdag 4 september op Sportpark Kaalheide. Deelnemers ontvangen later meer informatie over het aangepaste programma. Met temperaturen die in Limburg de komende dagen kunnen oplopen tot ver boven de 30 graden, heeft Rijkswaterstaat het hitteprotocol in werking gesteld. Dat betekent dat gestrande automobilisten op snelwegen sneller naar een veilige plek worden gebracht. Normaal worden weggebruikers met pech langs de weg geholpen, maar tijdens extreme hitte worden ze direct afgevoerd naar een locatie met voorzieningen, zoals een tankstation of parkeerplaats. Het protocol geldt tussen 10 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds in provincies waar grote kans is op temperaturen van 30 graden of meer. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers voldoende drinkwater mee te nemen en bij pech achter de vangrail te wachten. Door de hitte kan het asfalt namelijk warmer worden dan 50 graden. Reizigers tussen Heerlen en Aken moeten in juli rekening houden met extra reistijd. Op meerdere avonden vallen enkele RE18-treinen uit door werkzaamheden aan het Duitse spoor. Het gaat om de avonden van 2, 3, 4, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 30 en 31 juli. Vanaf 10 uur 's avonds rijden tussen Heerlen en Aken Houtbaanhof vervangende bussen in plaats van treinen. Volgens vervoerde Arriva kunnen aansluitingen niet altijd worden gegarandeerd. Reizigers wordt daarom geadviseerd hun reis vooraf goed te plannen. Fietsen mogen niet mee in de bussen. Voor reizigers met een rolstoel of scootmobiel is speciaal vervoer beschikbaar. Meer informatie is te vinden via de website en reisplanner van Arriva. Dan nog het weer in Parkstad. De hittegolf in Parkstad houdt voorlopig aan. Vandaag wordt het zonnig en tropisch warm met temperaturen rond 32 graden. Ook de komende dagen blijft het volop zomerweer. Morgen stijgt het kwik naar 33 graden en vanaf woensdag kan het zelfs 35 tot 38 graden worden. Daarbij zijn ook warme nachten met temperaturen boven de 20 graden mogelijk. Het blijft overwegend droog en zonnig.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
5: Ik ga een pulk

0: Niet gezien, maar dat zijn die camera's schuld.
1: Nee, je hebt niet goed gekeken.
0: Ik had al lang de schade net Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
1: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
0: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebbers. Check onze site audiofrenzy.nl.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
1: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
4: Café Drakken zet de tijd op 4 uur.
5: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 4 uur.
6: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. De politie heeft na 20 jaar een 38-jarige man uit Halsteren opgepakt in verband met een cold case uit 2006. De man wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom. De verdachte werd begin juni opgepakt en is afgelopen week voor de raadkamer van de rechtbank verschenen. Die heeft bepaald dat hij zeker 90 dagen langer vast blijft zitten. De politie kwam de man op het spoor dankzij een match van aangetroffen DNA-sporen in de zaak en DNA uit de databank. Een storing in de luchtverkeerstoren op Eindhoven Airport heeft het vliegverkeer daar ontregeld. De storing werd rond 11:30 ontdekt. Vliegtuigen mochten niet meer op de luchthaven landen en veel vluchten vanmiddag zijn vertraagd. De verkeerstoren wordt beheerd door Defensie vanwege de naastgelegen vliegbasis. De problemen zijn ontstaan door een netwerkstoring in de verkeerstoren. Militaire vliegtuigen mogen nog wel landen en opstijgen vanaf de vliegbasis. De quarantaineperiode voor alle 12 medewerkers van het Radboud UMC in Nijmegen is voorbij. Geen van hen is ziek geworden na de behandeling van een patiënt met het Hantavirus, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. De patiënt was een opvarende van het cruiseschip Hondius, waar in april het virus uitbrak. De medewerkers gingen uit voorzorg in quarantaine, omdat bij de behandeling van de patiënt zij mogelijk in aanraking waren gekomen met het virus. En op het strand van Vlissingen is een man overreden door een tractor. Deze reed over hem heen toen hij in een tentje op het strand lag. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur vanochtend bij een van de grote vuilnisbakken die op het strand staan, meldt Omroep Zeeland. Het slachtoffer is een man van 45 uit het Zeeuwse Koewacht. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
7: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
8: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
9: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoekhamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
8: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
10: Hallo. Heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek in de juiste regio is wat u ook wilt. Yeah.

Je vriendin of je vrouw zit op de bank. En dan zeg je, ik zat radio te luisteren. En er was een liedje over jou op de radio. En dan zegt ze, huh? Ja, namelijk The Most Beautiful Girl in the World. Hey, pluspunt.

is Montreal en ze klinkt zo lekker vrolijk, hè? Vooral een beetje in de zomer klinkt dat heel lekker. En Just the Flirt bij Parkstad, waar natuurlijk het tegeltje, oftewel de spreuk van de dag, van de muur wordt gehaald. En die gaat over het niet lui zijn. Nou ja, dat hoor je zo meteen.

Dominique Flink en White Keys bij Parkzat. Waar het tegeltje van de muur is gehaald. En de spreuk van de dag, daar is de tijd voor. Namelijk, ik ben niet lui, ik spaar energie voor later.

0: dan op de radio. Waar Jos zometeen voorbij komt. Hij weet wat er is gebeurd in Parkstad. En natuurlijk wat er weer gaat worden. En meteen erachteraan. De welbekende 20 minuten hit non-stop en breuzeltje vrij. De vertellers komen eraan. Justin Bieber, maar ook C.G. Lewis. Sweet for my sweet, zometeen.
1: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter overlaten

0: Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Voor elk kampeeravontuur gaat u eerst naar Mini Vakantiewereld. Met een ruim assortiment van 7000 kampeerartikelen en een uitgebreid aanbod aan caravans. En zelfs voor onderhoud bent u bij ons aan het juiste adres. In Landgraaf.
3: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
0: Win jij de allerlaatste tickets?
3: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
5: Basisschool Het Kerkenveldje uit Schimmert heeft de textielrace 2026 gewonnen. De leerlingen zamelden ruim 2000 kilo oud textiel in en verdienen daarmee een schoolreisje naar het Discovery Museum in Kerkrade. Aan de wedstrijd deden 7 basisscholen mee, waarvan 6 uit Parkstad. Samen haalden de leerlingen meer dan 11.000 kilo gebruikt textiel op en voerden ze 270 kledingreparaties uit om textiel een tweede leven te geven. Met de actie willen de organisatoren textielverspilling tegengaan en kinderen bewust maken van hergebruik en recycling. Bruikbare kleding gaat naar kringloopwinkels, terwijl versleten textiel wordt verwerkt tot nieuwe producten zoals poetsdoeken en isolatiemateriaal. De textielrace is een samenwerking van RD4, gemeenten en Race Against Waste. De Van Melick-groep Roda-run in Kerkrade gaat komende vrijdag niet door. Vanwege de verwachte hitte heeft de organisatie besloten het evenement te verplaatsen van vrijdag 26 juni naar vrijdag 4 september. Volgens Stichting Gezond in Mijn Streek worden temperaturen tot 37 graden verwacht. In overleg met de gemeente Kerkrade en GORG Zuid-Limburg is daarom besloten dat de risico's voor deelnemers, vrijwilligers en bezoekers te groot zijn. Vooral de deelname van veel kinderen aan de Roda-run Kids speelt daarbij een belangrijke rol. De organisatie benadrukt dat gezondheid en veiligheid altijd voorop staan. De Roda Run vindt nu plaats op vrijdag 4 september op Sportpark Kaalheide. Deelnemers ontvangen later meer informatie over het aangepaste programma. Met temperaturen die in Limburg de komende dagen kunnen oplopen tot ver boven de 30 graden, heeft Rijkswaterstaat het hitteprotocol in werking gesteld. Dat betekent dat gestrande automobilisten op snelwegen sneller naar een veilige plek worden gebracht. Normaal worden weggebruikers met pech langs de weg geholpen, maar tijdens extreme hitte worden ze direct afgevoerd naar een locatie met voorzieningen, zoals een tankstation of parkeerplaats. Het protocol geldt tussen 10 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds in provincies waar grote kans is op temperaturen van 30 graden of meer. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers voldoende drinkwater mee te nemen en bij pech achter de vangrail te wachten. Door de hitte kan het asfalt namelijk warmer worden dan 50 graden. Reizigers tussen Heerlen en Aken moeten in juli rekening houden met extra reistijd. Op meerdere avonden vallen enkele RE18 treinen uit door werkzaamheden aan het Duitse spoor. Het gaat om de avonden van 2, 3, 4, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 30 en 31 juli. Vanaf 10 uur 's avonds rijden tussen Heerlen en Aken Houtbaanhof vervangende bussen in plaats van treinen. Volgens vervoerde Arriva kunnen aansluitingen niet altijd worden gegarandeerd. Reizigers wordt daarom geadviseerd hun reis vooraf goed te plannen. Fietsen mogen niet mee in de bussen. Voor reizigers met een rolstoel of scootmobiel is speciaal vervoer beschikbaar. Meer informatie is te vinden via de website en reisplanner van Arriva. Dan nog het weer in Parkstad. De hittegolf in Parkstad houdt voorlopig aan. Vandaag wordt het zonnig en tropisch warm met temperatuur rond 32 graden. Ook de komende dagen blijft het volop zomerweer. Morgen stijgt het kwik naar 33 graden en vanaf woensdag kan het zelfs 35 tot 38 graden worden. Daarbij zijn ook warme nachten met temperaturen boven de 20 graden mogelijk. Het blijft overwegend droog en zonnig.

0: Al vrolijker op het einde van de 20 minuten eerst. Ronsel Band, Breuteltje Vrij. De Vertellers met... ja, inderdaad. Justin Bieber vooraf en C.G. Lewis. Dat waren onder andere dit in de 20 minuten eerst. Non-stop Band, Breuteltje Vrij. We gaan even kijken naar de feitjes in Parkstad. Wat gebeurde op deze maandag 22 juni. Juni in het jaar 2023.
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag op deze maandag 22 juni in het jaar 2023. De vestingen van de dependance van de Universiteit van Aken in Heerlen wordt officieel aangekondigd. Met de nieuw regionaal Bauhaus wil Parkstad meer studenten, kenniswerkers en innovatieve bedrijven aantrekken.

Charlie Bart. Attention bij Bart Zat. Waar we zometeen klaarmaken voor deel 2 van Natuurlijk de Middagshow. En dat betekent na 5 uur op de radio Jane Blunt. Maar ook de Last Frequencies met Black Friday. Ze komen eraan. Maar eerst nog even genieten van Aretha Franklin en George Michael. Tot zometeen voor deel 2 van de Middagshow.

0: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en laat uw gezelschap genieten van een heerlijk buffet, de romantische avondsfeer op het water en de gezelligheid van een feest aan boord. Rederij Stiphout. Een uniek feest op het water.
1: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
2: Nee hoor.
3: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
1: Inderdaad, echt vakwerk.
3: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
4: Waar ben jij naartoe geweest?
5: Naar Mondo Verde.
4: Met de nieuwe Havana's Tornado?
5: Ja, dat is een vrije val.
4: Te gek!
5: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
4: Wow!
5: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
4: Wanneer kom jij naar Mondo Verde?
6: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
7: De zon schijnt evenveel voor iedereen. Maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp. U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. Airco-solarparkstad.nl.
8: Een lekkere geur is essentieel.
9: Maar wat is jouw favoriete geur?
8: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
9: tot Michael Kors.
8: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
7: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. Airco-solarparkstad.nl.
10: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
11: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring.
10: Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
8: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045 205 5752. Tot snel.
9: Bij Poelman Parfums.
12: Café Drakke zet de tijd op 5 uur.
13: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 5 uur.
14: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. De familie en vrienden van het vermoorde echtpaar uit Meerstad zijn diep geraakt door hun dood. In een verklaring die is uitgebracht door slachtofferhulp vragen zij met rust gelaten te worden om in beslotenheid afscheid te kunnen nemen. Het echtpaar werd vorige week om het leven gebracht. Hun 15-jarige dochter wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van dubbele moord met voorbedachte raden. Het meisje zit in beperkingen en mag alleen met haar advocaat spreken. Bij een grote ontploffing in Qatar zijn zeker 13 doden en 66 gewonden gevallen. De explosie was gisteren bij aardgasbedrijf Barzan in de industriewijk Ras Laffan, waar het grootste centrum voor vloeibaar aardgas ter wereld is gevestigd. Volgens het staatsbedrijf Qatar Energy is er een ongeluk gebeurd bij het weer opstarten van de industriezone, nadat die eerder door Iraanse aanvallen was stilgelegd en beschadigd. De productie van aardgas gaat door, melden de autoriteiten. De politie heeft na 20 jaar een 38-jarige man uit Halsteren opgepakt in verband met een cold case uit 2006. De man wordt verdacht van verkrachting en poging tot moord of doodslag in Bergen op Zoom. De verdachte werd begin juni opgepakt en is afgelopen week voor de raadkamer van de rechtbank verschenen. Die heeft bepaald dat hij zeker 90 dagen langer vast blijft zitten. De politie kwam de man op het spoor dankzij een match van aangetroffen DNA-sporen in de zaak en DNA uit de databank. En op het strand van Vlissingen is een man overreden door een tractor. Deze reed over hem heen toen hij in een tentje op het strand lag. Het ongeluk gebeurde rond 8 uur vanochtend bij een van de grote vuilnisbakken die op het strand staan, meldt Omroep Zeeland. Het slachtoffer is een man van 45 uit het Zeeuwse Koewacht. Hij is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het nu met hem gaat is niet bekend. Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het radio nieuws op RTV Parkstad.
13: Zometeen op RTV Parkstad. Richard Reggers.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
15: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
16: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmerslam?
17: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
15: Bij Taxi Centrale

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Kruimeltje, kruimeltje, wist je het al?
3: Het is Bakkerij Vonken die je betoveren zal. Ontdek het vonkelende brood van Bakkerij Vonken. Zo bijzonder beleefde uw brood nog nooit.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN.
5: Dit is het begin van een nieuw uur.
4: Met Richard.

The Wise Man, Jane Blunt, Where Are You Now? Met daarvoor The Last Frequencies, samen met Tom O'Dell, met Black Friday. En daarmee begonnen we dus het tweede gedeelte van de middagshow op deze maandag 22 juni 2026. Begin van de werkweek. Maar ja, het is al 5 uur geweest, dus de dag zit er toch wel op.

Suzanne en Freeks kunnen terugkijken naar heel veel grote shows daar in Arnhem. Nou, wat hebben ze genoten. En er is ook niet alleen, volgens mij, op zo'n streamingplatform is niet alleen de show te zien, maar ook een kleine documentaire eromheen hoe ze tot die show zijn gekomen. Dus ben je Suzanne en Freeks liefhebber, dan nou, kijk er eens naar. Zometeen de spreuk van vandaag. Het gaat over niet lui zijn. Je hoort het zometeen.

0: James and Graham en Michael McDonald. Bij Buikzat, waar we natuurlijk het tegeltje van de muur hebben afgehaald. En even gaan kijken wat erop staat. De spreuk van vandaag. Ik ben niet lui, ik spaar energie voor later.
1: RTV Parkstad.
2: RTV Parkstad.

0: even lekker dansen. DJ Jar en The Lounge bij Parkstad. Waar zo meteen Jos gaat vertellen wat allemaal gaande is in Parkstad en natuurlijk ook het weer. En meteen erachteraan de welbekende 20 minuten hits non-stop en bruiteltje vrij. Usher komt eraan, Justin Timberlake, Shanna, maar ook Tata McRae. Greedy, zometeen.
1: Halal Centrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
3: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
2: Nee, je hebt niet goed gekeken.
3: Ik had al lang bij Sharon en Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nou al gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
2: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
3: Nou, dan kun ik toch nog gaan zeggen dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
4: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur. Van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
5: Komt het oog wel ook wat?
4: Audiofrenzy.nl.
2: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
6: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest? Op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
7: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
8: Basisschool Het Kerkenveldje uit Schimmert heeft de textielrace 2026 gewonnen. De leerlingen zamelden ruim 2000 kilo oud textiel in en verdienen daarmee een schoolreisje naar het Discovery Museum in Kerkrade. Aan de wedstrijd deden 7 basisscholen mee, waarvan 6 uit Parkstad. Samen haalden de leerlingen meer dan 11.000 kilo gebruikt textiel op en voerden ze 270 kledingreparaties uit om textiel een tweede leven te geven. Met de actie willen de organisatoren textielverspilling tegengaan en kinderen bewust maken van hergebruik en recycling. Bruikbare kleding gaat naar kringloopwinkels, terwijl versleten textiel wordt verwerkt tot nieuwe producten zoals poetsdoeken en isolatiemateriaal. De textielrace is een samenwerking van RD4, gemeenten en Race Against Waste. De Van Melick-groep Roda-run in Kerkrade gaat komende vrijdag niet door. Vanwege de verwachte hitte heeft de organisatie besloten het evenement te verplaatsen van vrijdag 26 juni naar vrijdag 4 september. Volgens Stichting Gezond in Mijn Streek worden temperaturen tot 37 graden verwacht. In overleg met de gemeente Kerkrade en GORG Zuid-Limburg is daarom besloten dat de risico's voor deelnemers, vrijwilligers en bezoekers te groot zijn. Vooral de deelname van veel kinderen aan de Roda-run Kids speelt daarbij een belangrijke rol. De organisatie benadrukt dat gezondheid en veiligheid altijd voorop staan. De Roda Run vindt nu plaats op vrijdag 4 september op Sportpark Kaalheide. Deelnemers ontvangen later meer informatie over het aangepaste programma. Met temperaturen die in Limburg de komende dagen kunnen oplopen tot ver boven de 30 graden heeft Rijkswaterstaat het hitteprotocol in werking gesteld. Dat betekent dat gestrande automobilisten op snelwegen sneller naar een veilige plek worden gebracht. Normaal worden weggebruikers met pech langs de weg geholpen, maar tijdens extreme hitte worden ze direct afgevoerd naar een locatie met voorzieningen, zoals een tankstation of parkeerplaats. Het protocol geldt tussen 10 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds in provincies waar grote kans is op temperaturen van 30 graden of meer. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers voldoende drinkwater mee te nemen en bij pech achter de vangrail te wachten. Door de hitte kan het asfalt namelijk warmer worden dan 50 graden. Reizigers tussen Heerlen en Aken moeten in juli rekening houden met extra reistijd. Op meerdere avonden vallen enkele RE18-treinen uit door werkzaamheden aan het Duitse spoor. Het gaat om de avonden van 2, 3, 4, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 30 en 31 juli. Vanaf 10 uur 's avonds rijden tussen Heerlen en Aken Houtbaanhof vervangende bussen in plaats van treinen. Volgens vervoerder Arriva kunnen aansluitingen niet altijd worden gegarandeerd. Reizigers wordt daarom geadviseerd hun reis vooraf goed te plannen. Fietsen mogen niet mee in de bussen. Voor reizigers met een rolstoel of scootmobiel is speciaal vervoer beschikbaar. Meer informatie is te vinden via de website en reisplanner van Arriva. Dan nog het weer in Parkstad. De hittegolf in Parkstad houdt voorlopig aan. Vandaag wordt het zonnig en tropisch warm met temperatuur rond 32 graden. Ook de komende dagen blijft het volop zomerweer. Morgen stijgt het kwik naar 33 graden en vanaf woensdag kan het zelfs 35 tot 38 graden worden. Daarbij zijn ook warme nachten met temperaturen boven de 20 graden mogelijk. Het blijft overwegend droog en zonnig.

0: Justin Timberlake, What Goes Around, Comes Around. Met de voornaamse Shanna, Spiro en Tate McRae. En dat waren iets in de 20 minuten hit. Non-stop en bla bla bla, Brusseltje vrij. Ik heb nog voor je een feitje uit Parkstad. Wat gebeurde hier bijvoorbeeld in het jaar 2023 op de dag van vandaag?
1: The spirit of a people. Yes, we can.
0: Het gebeurde vandaag 22 juni in het jaar 2023. Parkstad sluit een regio-deal met het Rijk ter waarde van 50 miljoen. Het geld wordt ingezet voor leefbaarheid, economie, veiligheid en woningverbeteringen

Mar van Usher op de radio. Vrienden, het zit erop. Het gedeelte van vandaag. Maar morgen natuurlijk tussen 4 en 6 is er weer een splinternieuwe middagshow. Zometeen veel plezier met Delano. En bis morgen. Jawel.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunssum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunssum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
3: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt?

0: naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht. Win jij de allerlaatste tickets? Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vieira, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
0: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. De terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
2: Op zoek naar een makelaar uit Parkstad? Bij Parkstad Makelaardij staan we voor je klaar. Persoonlijk, betrouwbaar en met kennis van de regio. Vraag nu een gratis waardebepaling aan en ontvang een gratis topadvertentie op Funda. Kijk op parkstadmakelaardij.nl om een afspraak te maken. Parkstad Makelaardij. Verkoopt met plezier.
3: Zeg maar dag tegen 1-voor-1 inleveren. Een zak vol flessen en of blikjes in één keer inleveren. Ontvang je statiegeld makkelijk via een tikkie. Onze nieuwe machine maakt het super gemakkelijk. Landgraaf.
4: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken en die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws, wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras of gezellig binnen bij Aanhoes. Daar vult je dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
5: Café Brakke zet de tijd op 6 uur.
6: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 6 uur.
7: Dit is Jorien Wallast met het radionieuws op RTV Parkstad. De bekende Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij is 100 jaar geworden. Greenspan was van 1987 tot 2006 voorzitter van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. Greenspan had in zijn tijd bij de Federal Reserve een onwrikbaar geloof in de vrije markteconomie. Na de kredietcrisis van 2008 kwam hij hierop terug en pleitte hij voor een strenger markttoezicht. De lage rentes die Greenspan adviseerde waren een belangrijke aanjager van de kredietcrisis. De familie en vrienden van het vermoorde echtpaar uit Meerstad zijn diep geraakt door hun dood. In een verklaring die is uitgebracht door slachtofferhulp vragen zij met rust gelaten te worden om in beslotenheid afscheid te kunnen nemen. Het echtpaar werd vorige week om het leven gebracht. Hun 15-jarige dochter wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van dubbele moord met voorbedachte raden. Het meisje zit in beperkingen en mag alleen met haar advocaat spreken. Bij een grote ontploffing in Qatar zijn zeker 13 doden en 66 gewonden gevallen. De explosie was gisteren bij aardgasbedrijf Barzan in de industriewijk Ras Laffan, waar het grootste centrum voor vloeibaar aardgas ter wereld is gevestigd. Volgens het staatsbedrijf Qatar Energy is er een ongeluk gebeurd bij het weer opstarten van de industriezone nadat die eerder door Iraanse aanvallen was stilgelegd en beschadigd. De productie van aardgas gaat door, melden de autoriteiten. En twee kinderen van 2 en 4 jaar oud zijn vanmiddag doodgevonden in een auto in het zuiden van Frankrijk. De politie is een onderzoek gestart, maar gaat uit van oververhitting. Er heerst een hittegolf in Frankrijk. Het lijkt erop dat de kinderen de auto zijn binnengegaan zonder dat hun moeder dat wist, waarna ze vastkwamen te zitten. Hoe ze de auto zijn binnengekomen is onbekend. De hulpdiensten hebben de moeder opgevangen, ze is nog niet verhoord. Het weer. De zon schijnt volop met vooral in het noorden wat sluierbewolking. Temperaturen variëren van 24 graden in het noorden bij een matige noordoostenwind tot 31 graden in Limburg. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Zometeen op RTV Parkstad, Milano van Beek.
9: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
10: Ah!
9: Of zo?
10: Ik snap hier niks van.
9: Dan kun je het toch echt beter overlaten.

0: goede koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
1: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Beleef nu een spetterend avontuur in Mondo Verde. In de langste wildwaterbaan van Nederland. Heb je trouwens de witte leeuwen, tijgers en withandgibbons al gezien? Mondo Verde Zoo. Attracties en tuinen in Landgraaf. Kijk op 365mondoverde.nl.

RTV Parkstad. I've been with you.

0: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee naar Luik en geniet van deze bruisende stad. Of beleef het spektakel van de sluizen tijdens de Vier Sluizentocht. Rederij Stiphout. Beleef stad en natuur vanaf het water.
1: Halalcentrum Alibaba, Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
2: Een lekkere geur is essentieel.
3: Maar wat is jouw favoriete geur?
2: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
3: tot Michael Kors.
2: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus score een parfum voor jezelf. Of voor iemand anders. Als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
4: Krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
5: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket. Boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
6: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
7: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
4: Krammeltje, zet je de wekker?
8: Bij Bakkerij Vonken ligt 's ochtends al het lekkers. Ons filiaal aan de Wiebachstraat in Kerkrade is maandag tot en met zaterdag open vanaf 7 uur.
9: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
7: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
10: Dit is RTW Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
11: Basisschool Het Kerkenveldje uit Schimmert heeft de textielrace 2026 gewonnen. De leerlingen zamelden ruim 2000 kilo oud textiel in en verdienen daarmee een schoolreisje naar het Discovery Museum in Kerkrade. Aan de wedstrijd deden 7 basisscholen mee, waarvan 6 uit Parkstad. Samen haalden de leerlingen meer dan 11.000 kilo gebruikt textiel op en voerden ze 270 kledingreparaties uit om textiel een tweede leven te geven. Met de actie willen de organisatoren textielverspilling tegengaan en kinderen bewust maken van hergebruik en recycling. Bruikbare kleding gaat naar kringloopwinkels, terwijl versleten textiel wordt verwerkt tot nieuwe producten zoals poetsdoeken en isolatiemateriaal. De textielrace is een samenwerking van RD4, gemeenten en Race Against Waste. De Van Melick-groep Roda-run in Kerkrade gaat komende vrijdag niet door. Vanwege de verwachte hitte heeft de organisatie besloten het evenement te verplaatsen van vrijdag 26 juni naar vrijdag 4 september. Volgens Stichting Gezond in Mijn Streek worden temperaturen tot 37 graden verwacht. In overleg met de gemeente Kerkrade en GORG Zuid-Limburg is daarom besloten dat de risico's voor deelnemers, vrijwilligers en bezoekers te groot zijn. Vooral de deelname van veel kinderen aan de Roda-run Kids speelt daarbij een belangrijke rol. De organisatie benadrukt dat gezondheid en veiligheid altijd voorop staan. De Roda Run vindt nu plaats op vrijdag 4 september op Sportpark Kaalheide. Deelnemers ontvangen later meer informatie over het aangepaste programma. Met temperaturen die in Limburg de komende dagen kunnen oplopen tot ver boven de 30 graden, heeft Rijkswaterstaat het hitteprotocol in werking gesteld. Dat betekent dat gestrande automobilisten op snelwegen sneller naar een veilige plek worden gebracht. Normaal worden weggebruikers met pech langs de weg geholpen, maar tijdens extreme hitte worden ze direct afgevoerd naar een locatie met voorzieningen, zoals een tankstation of parkeerplaats. Het protocol geldt tussen 10 uur 's ochtends en 8 uur 's avonds in provincies waar grote kans is op temperaturen van 30 graden of meer. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers voldoende drinkwater mee te nemen en bij pech achter de vangrail te wachten. Door de hitte kan het asfalt namelijk warmer worden dan 50 graden. Reizigers tussen Heerlen en Aken moeten in juli rekening houden met extra reistijd. Op meerdere avonden vallen enkele RE18-treinen uit door werkzaamheden aan het Duitse spoor. Het gaat om de avonden van 2, 3, 4, 13, 14, 15, 23, 24, 25, 30 en 31 juli. Vanaf 10 uur 's avonds rijden tussen Heerlen en Aken Houtbaanhof vervangende bussen in plaats van treinen. Volgens vervoerder Arriva kunnen aansluitingen niet altijd worden gegarandeerd. Reizigers wordt daarom geadviseerd hun reis vooraf goed te plannen. Fietsen mogen niet mee in de bussen. Voor reizigers met een rolstoel of scootmobiel is speciaal vervoer beschikbaar. Meer informatie is te vinden via de website en reisplanner van Arriva. Dan nog het weer in Parkstad. De hittegolf in Parkstad houdt voorlopig aan. Vandaag wordt het zonnig en tropisch warm met temperatuur rond 32 graden. Ook de komende dagen blijft het volop zomerweer. Morgen stijgt het kwik naar 33 graden en vanaf woensdag kan het zelfs 35 tot 38 graden worden. Daarbij zijn ook warme nachten met temperaturen boven de 20 graden mogelijk. Het blijft overwegend droog en zonnig.

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteitverhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
3: Oei, tijd voor een nieuwe vloer? Tijd voor Pavel Parket.
4: Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
2: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
5: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
6: Zo, jouw huis ziet er weer fris en strak uit. Zelf gedaan?
7: Nee hoor.
8: Door de vakmannen van Parkstad Schilderwerken. Dan krijg je de hoogste kwaliteit voor een scherpe prijs.
6: Inderdaad, echt vakwerk.
8: Nu 10% korting op al het binnenwerk. Kijk op parkstadschilderwerken.nl.
9: Café Drakken zet de tijd op 7 uur.
10: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 7 uur.
11: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Vanaf woensdagmiddag 12 uur geldt er vanwege de extreme hitte code oranje in het midden en zuiden van het land. Dat heeft het KNMI bekendgemaakt. De temperaturen kunnen oplopen naar 35 tot 38 graden en er is veel zon. Risicogroepen worden door het afgeven van code oranje attent gemaakt op oververhitting en uitdroging. Het wordt afgeraden om tot 6 uur 's avonds je lichamelijk in te spannen. Code oranje vanwege de hitte komt maar zelden voor. De bewoner van de uitgebrande woning in Rotterdam waar een dode is gevonden is opgepakt door de politie. Hij zat in Polen en is uitgeleverd aan Nederland. Eerder werd in Zwijndrecht al een andere verdachte aangehouden. Een 35-jarige Rotterdammer van Poolse afkomst. In het huis van de verdachte aan de Lijnzaadstraat brak op 31 mei brand uit. Na het blussen werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Hij bleek al overleden te zijn voor de brand uitbrak. De bekende Amerikaanse econoom Alan Greenspan is overleden. Hij is 100 jaar geworden. Greenspan was van 1987 tot 2006 voorzitter van de Federal Reserve, de Amerikaanse centrale bank. Greenspan had in zijn tijd bij de Fed een onwrikbaar geloof in de vrijheid.

0: markteconomie. Na de kredietcrisis van 2008 kwam hij hierop terug en pleitte hij voor strenger markttoezicht. De lage rentes die Greenspan adviseerde waren een belangrijker aanjager van de kredietcrisis. Twee kinderen van 2 en 4 jaar oud zijn vanmiddag doodgevonden in een auto in Zuid-Frankrijk. De politie is een onderzoek gestart, maar gaat uit van oververhitting. Er heerst een hittegolf in Frankrijk. Het lijkt erop dat de kinderen de auto zijn binnengegaan zonder dat hun moeder dat wist, waarna ze vast kwamen te zitten. Hoe ze de auto binnen zijn gekomen is onbekend. De hulpdiensten hebben de moeder opgevangen, ze is nog niet verhoord. En dan nog het weer. Er zijn vanavond zonnige perioden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Bij zee is die wind vrij krachtig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in grote steden in het midden en zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Zometeen op RTV Parkstad, Milano van Beek.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
4: Ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
3: Nee, je hebt niet goed gekeken.
4: Ik had al lang bij Chardonnet Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
3: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
4: Nou, dan kan ik toch nog zeggen dat ik Susan Vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
5: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
6: Komt het oog wel ook wat.
5: Audiofrenzy.nl.
7: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet Koenen regelt snel de inspectie.
8: Mindy's textielwasser is voor velen een uitkomst. Daarom zijn er nu 4 machines. Dekbedden, de tenues van je club of ander groot textiel. Bij Mindy Landgraaf kun je maar liefst 18 kilo was draaien in onze eigen wasserette. En ons café-restaurant aan de overkant maakt het wachten nog gezellig ook. Ontdek zelf het gemak aan de Einsteinstraat in Landgraaf.
5: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.

0: vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: De keuze is reuze. Aan Hoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aan Hoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aan Hoes. Daar vult je dich toe. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: Halal Centrum Alibaba. Koninginnelaan 125 in Maasmechelen. Rundstoofvlees nu €12,49 per kilo. Kipfilet €7,99 per kilo. Topkwaliteits gemengd gehakt €6,49 per kilo. En 5 kilo kippenbillen voor €13. Nieuwe collega's bij onze bakkerij en supermarket met Marokkaanse en Turkse specialiteiten. Volg ons op Facebook Halal Centrum Maasmechelen.
3: Park City Live in Heerlen is weer helemaal uitverkocht. Win jij de allerlaatste tickets? Doe mee met de winactie op parkcitylive.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vera, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylive.nl.
4: Hey mom, Mondo Verde heeft een nieuw waterpark. De Pirate Splash.
5: En ze hebben ook dieren, wereldtuinen en attracties.
4: Mama, wanneer gaan wij naar Mondo Verde?
6: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.
7: Dit is RTV Parkstad met het nieuws uit Parkstad.
8: De gemeente Beekdalen gaat meerdaagse evenementen in Schinveld tijdelijk verplaatsen naar andere locaties. Dat moet zorgen voor minder overlast, zo heeft de gemeente bekendgemaakt. De meeste evenementen vinden plaats in het voorjaar. Dat gebeurt op een centrale locatie, de Bleekplaats. De gemeente staat positief tegenover evenementen in Schinveld, omdat ze voor verbinding zorgen. Maar Beekdalen kan ook niet om de schaduwkant heen, de overlast. Er zijn dan nog minder parkeerplaatsen beschikbaar in het hart van het dorp en verkeer moet omrijden via straten die daar niet op berekend zijn. Ook de supermarkt ondervindt hinder van evenementen. Daarom worden meerdaagse activiteiten voorlopig verplaatst. Met de kermis is dat al gebeurd. We kijken steeds wat mogelijk is en proberen alternatieven uit, zegt Beekdalen. Schaakliefhebbers uit Parkstad kunnen zondag kennis maken met internationaal schaakmeester Hans Beum. De bekende schaakanalist en sportverslaggever komt naar Heerlen voor de presentatie van zijn nieuwe boek Herinneringen van twee schaakvrienden. Het boek schreef hij samen met zijn onlangs overleden schaakvriend en voormalig wereldtopper Jan Timman. Tijdens het evenement gaat Beum op de promenade in gesprek met de Heerlense schaker Berry Braken over hun gezamenlijke schaakavonturen. Daarna volgt een demonstratie snelschaken en een simultaanwedstrijd op het grote openluchtschaakbord. Beum staat bekend als een van de bekendste ambassadeurs van de schaaksport in Nederland en vestigde ooit een wereldrecord door 560 tegenstanders tegelijk uit te dagen. De bijeenkomst begint zondag om 4:00 middags en is gratis toegankelijk. Basisschool Het Kerkenveldje uit Schimmert heeft de textielrace 2026 gewonnen. De leerlingen zamelden ruim 2000 kilo oud textiel in en verdienen daarmee een schoolreisje naar het Discovery Museum in Kerkrade. Aan de wedstrijd deden 7 basisscholen mee, waarvan 6 uit Parkstad. Samen haalden de leerlingen meer dan 11.000 kilo gebruikt textiel op en voerden ze 270 kledingreparaties uit om textiel een tweede leven te geven. Met de actie willen de organisatoren textielverspilling tegengaan en kinderen bewust maken van hergebruik en recycling. Bruikbare kleding gaat naar kringloopwinkels, terwijl versleten textiel wordt verwerkt tot nieuwe producten zoals poetsdoeken en isolatiemateriaal. De textielrace is een samenwerking van RD4, gemeenten en Race Against Waste. Dan nog het weer in Parkstad. De hittegolf in Parkstad houdt voorlopig aan. Ook de komende dagen blijft het volop zomerweer. Morgen stijgt het kwik naar 33 graden... en vanaf woensdag kan het zelfs 35 tot 38 graden worden. Daarbij zijn ook warme nachten met temperaturen boven de 20 graden mogelijk. Het blijft overwegend droog en zonnig.
7: Voor meer nieuws uit Parkstad, kijk op

Ja, dat weet ze wel, hè. Hallo, wacht op mij. Je single van haar. Het is bijna 8 uur. Zo direct hier op de radio. De pre-late night radio show, zoals je dat gewend bent. Rambam, bam, bam, badabadam, bam, bam, bam. We gaan lekker knallen. Leuke muziek draaien, nieuwe muziek draaien. Als je zelf nog iets leuks weet, laat dat ook even weten. Hè. Dan ga ik hem zo meteen voor je draaien. Je weet hoe dat werkt, hè. Maak gewoon eventjes gebruik van de Parkzat. De Parkzat WhatsApp, inderdaad, dat is heel erg simpel. Daar kun je gebruik van maken. Als je dat niet wil doen, dan doe je dat niet. Dat geeft ook niet. Maar in ieder geval is het wel zo handig om eventjes een berichtje te sturen naar ons. En dan, ja, dan gaan we dat gewoon allemaal regelen. Zo direct, hier op de radio. Om alvast een beetje in te komen, is even een mopje nu bij muziek. Ja, dat is wel even leuk. Laten we deze even doen. Het is Olivia Rodrigo. Vorig jaar nog stond ze op Pinkpop. Dit is een nieuwe single, Stupid Song.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
3: Ah!
2: Of zo?
3: Ik snap hier niks van.
2: Dan kun je het toch echt beter over.

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Hallo, heb ik uw aandacht? Zie je wel, de juiste aandacht van het juiste publiek

0: social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
2: Café Drakke zet de tijd op 8 uur.
3: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 8 uur.
4: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd bij een kind dat ongeneeslijk ziek was. Het OM moet nu uitzoeken of er volgens de wet gehandeld is. De regeling levensbeëindiging bij kinderen tussen de 1 en 12 jaar is 2 jaar geleden ingevoerd. De speciale beoordelingscommissie heeft de zaak bekeken en hun oordeel gedeeld met het OM. En het zal binnenkort openbaar worden gemaakt. Er zijn strenge regels voor euthanasie. Het kan alleen bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Bij kinderen geldt ook de verwachting dat ze relatief snel zullen overlijden. 5 leden van de Taliban, de machthebbers in Afghanistan, hebben van België een visum gekregen om te komen praten met de Europese Commissie over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Mogelijk komt de delegatie morgen al aan in Brussel. Hun visum is dan 1 dag geldig. Er zijn nu geen afspraken met Afghanistan over het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers, waardoor die in Europa blijven. Vanaf woensdagmiddag 12 uur geldt er vanwege de extreme hitte code oranje in het midden en zuiden van het land. Dat heeft het KNMI bekendgemaakt. De temperaturen kunnen oplopen naar 35 tot 38 graden en er is veel zon. Risicogroepen worden door het afgeven van code oranje attent gemaakt op oververhitting en uitdroging.

0: Poging. Het wordt afgeraden om tot 6 uur 's avonds je lichamelijk in te spannen. Code oranje vanwege de hitte komt maar zelden voor. De bewoner van de uitgebrande woning in Rotterdam waar een dode is gevonden is opgepakt door de politie. Hij zat in Polen en is uitgeleverd aan Nederland. Eerder werd in Zwijndrecht al een andere verdachte aangehouden. Een 35-jarige Rotterdammer van Poolse afkomst. In het huis van de verdachte aan de Lijnzaadstraat brak op 31 mei brand uit. Na het blussen werd het lichaam van een 44-jarige man uit Zwijndrecht gevonden. Hij bleek al overleden te zijn voor de brand uitbrak. En dan nog het weer. Er zijn vanavond zonnige perioden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Bij zee is die wind vrij krachtig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in grote steden in het midden en zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
1: Dankjewel voor het radionieuws. Het is bijna 3:08. Welkom bij de Pre-Late Night Radio Show. En mocht je het niet aan het kijken zijn en lekker radio aan het luisteren zijn, zowel het missen als van een penalty als het alleen aan de leiding gaan qua WK topscorer alle tijden, is het Lionel Messi. Hij heeft zojuist een penalty gemist voor Argentinië, maar ook weer gescoord. Dus hij is nu all-time topscorer ook nog. Ongelooflijk, die man. Smerig voetballertje eigenlijk, maar dan toch zulke resultaten. Dus toch eigenlijk wel geweldig ook. Goed, afgelopen weekend ook gekeken. Ja, zwetend aan de zwembad of zwetend op je kamertje. Dat zou maar kunnen. We gaan het erover hebben straks. Dat doen we niet alleen. Dat doe ik niet alleen tegen jou, maar het kan ook met jou. Bel even, vind ik leuk. Lekker kletsenbessen op de radio 0455610610. 0455610610 is het telefoonnummer van RTV Parkstad. Je kunt natuurlijk ook gebruik maken, zoals altijd, van de Parkstad.
2: WhatsApp,
1: onze WhatsApp service. Heel simpel. Voeg ons even toe. Ga naar rtvparkstad.nl. Klik op het logo van WhatsApp en stuur gewoon even een berichtje. Spreek ik je zo meteen over een minuutje of twee en 20 secondjes met de Otara Miljonairsclub.
3: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kammerholt.
1: Spreek je zo.
4: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC Computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimme slang?
6: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
7: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee. Beleef de historische vaarroute en ontdek het bassin, prachtige sluisjes en een heuse vaartunnel. Of kies voor de rondvaart op de Maas, die te combineren is met een grottenbezoek. Rederij Stiphout. Beleef streek en natuur vanaf het water.
5: Krammeltje, krammeltje in mijn hand. Die maakt de lekkerste rijstevlei van het land.
8: Bakkerij Vonken. Probeer hem ook eens met slagroom.
9: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden u stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
10: Kom binnen!
11: Jongen, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
10: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
11: Rockmart in Kerkrade, zei je?
10: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
9: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.

Niet zo te schelden. Harry Styles. Ja. Rustig maar. Je hoorde American Girls op RTV Parkstad. En daarvoor, overigens, hadden we ook nog een leuk liedje tijdens de pre-late night radio show. Dat was van de Otara Miljonairs Club. Ja, OMC afgekort. How bizarre, how bizarre. Ik moet even zwaaien naar dochter Lief. Hallo, hallo. Zo, tenminste even dat gedaan. Als het goed is, is ze aan het kijken. Leuk, gezellig. Bij de pre-late night radio show. Ik had ook beloofd mijn liedje te gaan draaien. Laat ik die belofte gelijk even inwisselen. It's an iconic by mistake. Cat's Eye.

0: houden natuurlijk, hè.
1: Oh my god.
0: Cat's Eye. Ik vond die... hoe heet het, dat ene liedje van die dames ook alweer? Even kijken, hoor. Dat vond ik wel een leuk liedje. Even kijken, God, hoe heet dat ook alweer? Oh ja, wacht, deze is het. Ja, deze. Kijk, deze. Dat vond ik nog wel enigszins ook een radioliedje. Dat kon nog wel, zullen we maar zeggen. Maar...

Maar goed, we hebben Cat's Eye al gedraaid. Ik ga niet twee keer Cat's Eye draaien. Nou, lieve schat, bij deze speciaal voor jou even gedraaid. Gisteren, ja, wie was er niet, hè? Pinkpop 2026. En ik moet je heel eerlijk zeggen, ze hebben mij verrast. Ik ben echt, jongens, wat een geweldige band hebben wij ook, hè? Onze Hagenezen. Het is geweldig. Ik stond letterlijk met mijn neus er bovenop. We stonden lekker vooraan, lekker op tijd daar. En ze gooiden deze erin. En echt, het hele veld ging helemaal uit zijn dak. Wat een goed liedje is het ook. Wat een goede band. Direct. Echte V-Park zat. Through the Looking Glass op de radio.

Een leuk liedje is dit, hè? Een heerlijke plaat is dit van Niall Horan op RTV Parkstad en The Dinner Party. Een paar minuten voor 8:30, RTV Parkstad. Radiostation wat je op hebt staan. Jouw hits, jouw nieuws. Ja, de druk op de asielopvang die blijft hoog. In het aanmeldcentrum Ter Apel ontstonden opnieuw capaciteitsproblemen. Dat er onvoldoende opvangplaatsen beschikbaar waren. Het kabinet voert gesprekken met gemeenten om de opvangcapaciteit verder uit te breiden en de druk beter te verdelen. En na de recente hittegolven wijzen deskundigen opnieuw op de risico's van extreem zomerweer. Hoge temperaturen kunnen leiden tot gezondheidsklachten, met name bij kwetsbare groepen. Weerdiensten adviseren om de weersverwachting goed in de gaten te houden en voldoende rust en verkoeling te zoeken. Aan inhakend daarop heeft het RIVM weer het nationale hitteplan uit de stal gehaald. En dat gaat komende woensdag van kracht. In verband met de aanhoudende warmte. Vooral ouderen, jonge kinderen en mensen met gezondheidsproblemen worden opgeroepen extra voorzichtig te zijn. De gezondheidsorganisaties adviseren voldoende water te drinken en zware inspanning te vermijden en verkoeling op te zoeken tijdens de warmste uurtjes van de dag. Dus doe even rustig aan en doe voorzichtig. Denk ook even aan de medemensen. Als je nou bij jezelf iemand ziet die denkt van hé, dat gaat niet goed. Dat gaat niet zo heel erg lekker. Nou, weet je, let even op hem of haar en houd alles eventjes in de gaten. Dan zorgen we een beetje voor elkaar, hè? Zo mogen we het wel noemen, ja. Dat is vanaf aanstaande woensdag. Temperaturen die eraan gaan komen van, schrik niet. 37 graden. Donderdag ook 37 graden. En vrijdag, ja, dan wordt het hier 38 graden. 38 graden. Jongens toch, hè. Ongelooflijk. Nou, rustig aan in ieder geval. Wij helpen je gewoon de dag door. Dus wat ons betreft hoef je niet weg. Moet je ook vooral niet doen. Wij draaien de lekkerste muziek 24 uur per dag. Dit is RTV Parkstad.

0: En All That She Wants, echte Park staat 3:30. Jouw hits, jouw nieuws in de pre-late night radio show. Maurice Kamerlot meldt zich aan deze kant. Zometeen Shakira uit de film Zootopia 2. En nog een 90s memory van de culture beat Mr. Veen. Hoor je zometeen.
1: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
2: Zelfs voor je harige huisgenoot ga je naar Minly. Want in onze tankshops in Heerlen en Landgraaf vind je nu ook dierbenodigdheden. Dat is wel zo handig. En hou je van hengelsport? Dan vind je bij Minly Landgraaf alles wat je nodig hebt. Ontdek ook de broodjes en snacks van Minly Plaza To Go.
1: Bij taxicentrale Beersdal kies je ook voor betrouwbaar en comfortabel rolstoeltransport in de regio. Ook voor scootmobielen. Kijk op rolstoel-taxiparkstad.nl.
3: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizert weg in Landgraaf en maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
4: RTV Parkstad.
5: Dit is Francis Dix met de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Parkstad. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd bij een kind dat ongeneeslijk ziek was. 5 leden van de Taliban, de machthebbers in Afghanistan, hebben van België een visum gekregen om te komen praten met de Europese Commissie over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Vanaf woensdagmiddag 12 uur geldt er vanwege de extreme hitte code oranje in het midden en zuiden van het land. En de bewoner van de uitgebrande woning in Rotterdam, waar een dode is gevonden, is opgepakt door de politie. En dan nog het weer. Er zijn zonnige perioden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in grote steden in het midden en zuiden van het land. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op RTV Park.

wordt leuker. Met de Pre-Late Night Radio Show. Met jouw 80's en 90's memories en veel nieuwe muziek. Maurice Kamelot en de Pre-Late Night Radio Show.

Eaten, Mr. Veen op RTV Parkstad. Bijna 8:15, jouw hits, jouw nieuws. Een leukste radiostation in en rondom, hè. Parkstad op de 89.2 of via het World Wide Web kun je ook meeluisteren gewoon, hè. Dat kan altijd op rtvparkstad.nl. We gaan even terug in de tijd. Oh, lekker deze. Een echte classic. Meekijken kan op rtvparkstad.nl/kijklive. Dit is Delegation. You and I op RTV Parkstad.

Ja, dat zeg ik. Olivia Dean hoorde je op de radio. Zometeen na 9 uur in deel 2 is TVV. Dirty Cash komt eraan. En ook Sienna Spiro en Material Lover. Dit is Nelly Furtado.

0: RTV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Een lekkere geur is essentieel.
5: Maar wat is jouw favoriete geur?
4: Ontdek het bij Poelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
5: tot Michael Kors.
4: En van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf. Of voor iemand anders. Als cadeau bij Poelman Parfums. Bestel ook online via poelmanparfums.nl.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site. Audiofrenzy.nl.
6: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
7: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
6: Nee, je hebt niet goed gekeken.
7: Ik had al lang bij Chardonnet Koenen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemaakt. Dus wat zeurt ze nu?
6: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkerkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerle, Maastricht, Geleen en Roermond.
7: Nou, dan kan ik toch nog het zeggen. Dat ik schuus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bijgemak werden. Schadenet Koenen regelt alles.
4: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
6: Verdikke me. Schade? Vraag vandaag nog uw offerte aan. Op schadenetkoenen.nl.
8: Café Brakke zet de tijd op 9 uur.
0: Dit is RTV Parkstad. Met het nieuws van 9 uur.
9: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. In Montreal in Canada is een politieagent omgekomen na een schietpartij op straat. Nog 2 anderen raakten gewond, waarvan 1 ook agent is en de ander een burger. Een man in camouflagekleding begon in de wijk Côte des Neiges om zich heen te schieten. Bewoners moesten binnenblijven en iedereen werd gevraagd niet naar de wijk te gaan zolang de situatie niet onder controle was. Uiteindelijk is de dader uitgeschakeld. Hij is overleden. De Argentijn Lionel Messi is topscorer aller tijden op een WK voetbal geworden. Hij maakte vanavond tegen Oostenrijk zijn 17e WK-doelpunt. Sinds vorige week deelde hij dat record met de Duitser Miroslav Klose. Hij scoorde tussen 2002 en 2014 16 WK-doelpunten. De Braziliaan Ronaldo staat derde met 15 treffers. Lionel Messi is 38 jaar en speelt zijn 6e wereldkampioenschap. In 2006 debuteerde hij in het Argentijnse elftal en in 2022 werd hij met zijn ploeg wereldkampioen. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd bij een kind dat ongeneeslijk ziek was. Het OM moet nu uitzoeken of er volgens de wet gehandeld is. De regeling levensbeëindiging bij kinderen tussen de 1 en 12 jaar is 2 jaar geleden ingevoerd. De speciale beoordelingscommissie heeft de zaak bekeken en hun oordeel gedeeld met het OM. En het zal binnenkort openbaar worden gemaakt. Er zijn strenge regels voor euthanasie. Het kan alleen bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Bij kinderen geldt ook de verwachting dat ze relatief snel zullen overlijden. 5 leden van de Taliban, de machthebbers in Afghanistan, hebben van België een visum gekregen om te komen praten met de Europese Commissie over de terugkeer van Afghaanse asielzoekers. Mogelijk komt de delegatie morgen al aan in Brussel. Hun visum is dan 1 dag geldig. Er zijn nu geen afspraken met Afghanistan over het terugsturen van uitgeprocedeerde asielzoekers, waardoor die in Europa blijven. En dan nog het weer. Er zijn vanavond zonnige perioden en er staat een zwakke tot matige noordoostenwind. Bij zee is die wind vrij krachtig. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in grote steden in het midden en zuiden van het land. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Maurice Kamelot.
10: De nieuwe Havana Spinning Adventure is te gek.
11: En papa durft er niet in.
10: De Havana Spinning Adventure.

0: Adventure. De nieuwe achtbaan in Mondelvaerde met draaiende karretjes. Beleef ook de Pirate Splash, wereldtuinen en de dieren. Wanneer kom jij naar Mondelvaerde?
1: Oei, tijd voor een nieuwe vloer. Tijd voor Pavel Parket. Wij zorgen voor stijlvolle en duurzame parketvloeren. Vakkundig gelegd door gediplomeerde en allround parketeurs. Zowel zakelijk als particulier met meer dan 26 jaar ervaring. Bezoek pavelparket.nl, kom langs in Landgraaf of bel 06 46 00 5751. Tot snel! Bij Pavel Parket.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dal vulste dich toes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
3: Voor heerlijke steaks, vis, Balkan en internationale gerechten kunt u ongekend genieten bij Steakhouse Dalmatia. Een gezellig familiebedrijf en al meer dan 10 jaar in Brunsum. Steakhouse Dalmatia, Lindeplein 4B in Brunsum. Kijk eens op de website voor onze menukaart en openingstijden. Dalmatia.nl.

Een echte klassieker deze, heerlijk uit de early 90s of late 80s was het zelfs, hè, volgens mij. Was het 89 of zo? 89, 90? Oh. Ergens in die periode dacht ik zo. Black Velvet, Alana Miles en One Republic daarvoor nog in The Counting Stars. Bijna 9:30 onderweg, nee, naar Kim Wilde. Any Place, Anywhere, Anytime. En dit is Gracie Abrams.

Safe Room van John Legend, ja. Op Echte V Park zat bijna 9:15. Ik kreeg zojuist een berichtje van Richard. Die zegt, wil je Pommelien Thijs even draaien met Atlas? Nou Richard, dat ga ik zo meteen voor je regelen. Eerst doen we Phil Collins en A Groovy Kind of Love.

Bommelien Thijs, Atlas op Echte Vetpark zat. En Phil Collins daarvoor nog A Groovy Kind of Love. Ook bij Pinkpop geweest. Ja, er komen wat leuke berichten binnen via de Parkstad WhatsApp. Vinden we leuk. Laat even weten als je ook op Pinkpop bent geweest. Of als je iets anders leuks gedaan hebt. Kan altijd even een berichtje sturen. Dat doe je via de Parkstad WhatsApp. Voeg ons eventjes toe. Daarvoor ga je eventjes naar echteverparkstad.nl. Klik je op het WhatsApp-logo. En dan stuur je ons gewoon heel simpel een berichtje. Zo makkelijk kan het zijn. It is Adele, send my love to your new lover. This was

Of Your Life en Hanson daarvoor. Leuk, lang niet gehoord uit de jaren 90. En morgen om 12 uur is er een nieuwe lunch op Broodje Mouw. Let op, de temperaturen gaan omhoog. Hè. Dus smeren, smeren, smeren. En drinken, drinken, drinken. En dan met name water, vocht bijbrengen. En niet alleen alcohol. De temperaturen gaan steeds verder omhoog. Woensdag en donderdag 37 graden. En vrijdag, en dan tikken we 38.

0: kijken en te beluisteren via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Boston in heel Zuid-Limburg.
2: Lange werkdag gehad? Dan is poetsen wel het laatste waar u zin in heeft. En daarom is er schoonmaakbedrijf K-Back. Houdt al jaren cafés, restaurants, discotheken en kantoren professioneel schoon. Zodat u op een frisse werkvloer weer aan de slag kan. Schoonmaakbedrijf K-Back in Landgraaf. Ook uw particuliere glazenwasser. Bel 0630 360808.
3: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
4: Ah!
3: Of zo?
4: Ik snap hier niks van.
3: Dan kun je het toch echt beter over.

0: opzet? Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Wil je naar een plek waar elke hap smaakt naar vakantie? Brasserie Brakke is het soort eten waar je voor thuis komt. In hartje centrum van Heerlen. Bij ons krijg je de beste mediterraanse gerechten van de hele stad. En alles met smaak en liefde bereid. So sip, dine and enjoy. Steaks, verse vis, pasta's, gamba's, Italiaanse sushi of carpaccio. You name it, we've got it. Fresh food, cold cocktails and good vibes. Brasserie-brakke.nl.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
2: Park City Life in Heerlen is weer helemaal uitverkocht.
0: Win jij de allerlaatste tickets?
2: Doe mee met de winactie op parkcitylife.nl. En wie weet ben je er toch bij op 4 en 5 juli. Met onder andere Bluff, Guus Meeuwis, Davina Michel, Foyer Engel, Danny Vieira, Somjeu en Pommelien Thijs. Doe mee op parkcitylife.nl.
1: Nog een paar weken. Bel je matties en beleef elke wedstrijd live op een groot scherm bij Café Brakke. Want daar is alles al in het oranje voor het WK. De terras buiten is open. Café Brakke is ready for the finals. Every match and every goal, a big screen experience. In de huiskamer van Heerlen is het altijd game on. Cafébrakke.nl.
3: Café Brakke zet de tijd op 10 uur.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 10 uur.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. In Montreal in Canada is een politieagent omgekomen na een schietpartij op straat. Nog 2 anderen raakten gewond, waarvan 1 ook agent is en de ander een burger. Een man in camouflagekleding begon in de wijk Côte des Neiges om zich heen te schieten. Bewoners moesten binnenblijven en iedereen werd gevraagd niet naar de wijk te gaan zolang de situatie niet onder controle was. Uiteindelijk is de dader uitgeschakeld. Hij is overleden. Voor het eerst is in ons land euthanasie uitgevoerd bij een kind dat ongeneeslijk ziek was. Het OM moet nu uitzoeken of er volgens de wet gehandeld is. De regeling levensbeëindiging bij kinderen tussen de 1 en 12 jaar is 2 jaar geleden ingevoerd. De speciale beoordelingscommissie heeft de zaak bekeken en hun oordeel gedeeld met het OM. En het zal binnenkort openbaar worden gemaakt. Er zijn strenge regels voor euthanasie. Het kan alleen bij uitzichtloos en ondraaglijk lijden. Bij kinderen geldt ook de verwachting dat ze relatief snel zullen overlijden. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
0: Zometeen op RTV Parkstad. Marco Smeets.
6: Welkom aan boord bij Rederij Stiphout. Vaar met ons mee en geniet van al het lekkers uit onze kombuis.

0: broodje, krummeltje in mijn hand. Wie bakt het lekkerst van een slimmersland?
1: Zonder twijfel Bakkerij Vonken. Brood en banket, boordevol passie. Elke dag vers ambachtelijk bereid volgens uniek recept. Met 21 gezellige winkels altijd in de buurt. Bakkerij Vonken. Lekker tot de laatste kruimel.
2: Zoekt u een betrouwbare taxiservice? Dan zit u goed bij taxicentrale Beersdal. Of het nu gaat om een gezellig avondje uit, een bedrijfsuitje of zakelijke afspraak. Wij zorgen ervoor dat iedereen veilig en comfortabel op de plaats van bestemming arriveert. Kijk op taxicentralebeersdal.nl. Dag en nacht.
0: Krummeltje, krummeltje in mijn hand. Nu maak de mooiste taarten van het land.
3: Bakkerij Vonken. Voor elke gelegenheid een taart. Kies uit meer dan 1000 taarten op bakkerijvonken.nl.
4: De zon schijnt evenveel voor iedereen, maar het energieverbruik verschilt. Investeer in slimme keuzes die echt bij uw woning en levensstijl passen. Kies voor airco en solartechniek Parkstad. Zij begeleiden uw stap voor stap. Een airco, zonnepanelen of een warmtepomp? U ontvangt altijd een eerlijke en scherpe offerte. Samen maken wij uw woning toekomstklaar. airco-solarparkstad.nl.
2: Bij taxicentrale

0: Kom binnen.
1: Tjonge jonge, de zaken gaan goed, zie ik. Je hebt je hele kantoor opnieuw ingericht. Erg mooi. Mag wat kosten?
0: Yep, ik ben bij Rockmart in Kerkrade geweest. Super service, grote keuze en snelle levering. Die snappen gewoon wat een ondernemer nodig heeft. Bovendien optimale prijs-kwaliteit verhouding.
1: Rockmart in Kerkrade, zei je?
0: rockmart.nl. Goed voor je bedrijf en de particulier.
2: Ook voor jaarlijks onderhoud en een schone airco. airco-solarparkstad.nl.
3: Goeie koffie. Overal, altijd en voor iedereen bereikbaar maken. Dat is waar Limca voor staat. Niet alleen zakelijk, maar ook in jouw keuken. Als officieel Jura-partner.
4: Klaar met werken? Autovies? Zelfs bedrijfsbussen kunnen in onze carwash. Want onze geavanceerde wasstraat is 2,50 meter hoog en 2,40 meter breed. Dus naast auto's krijg je op afspraak ook campers, caravans, bedrijfsbussen en pick-ups makkelijk schoon. En win je car wash. Keeps you moving.

0: TV Parkstad is nu in heel Zuid-Limburg te bekijken en te beluisteren. Via Ziggo, Odido en KPN.
1: RTV Parkstad in heel Zuid-Limburg.
2: Spot muziek en geluid wat je raakt. Bij Audio Frenzy draait alles om de muzikale beleving. Audio Frenzy is de hi-fi specialist van Zuid-Limburg. Aan de Hoenderstraat in Hartje Maastricht. High-end audioapparatuur van merken als Lin, Yamaha, Kef en nog veel meer. Voor ieder wat wils. Zelfs het design is prachtig.
3: Komt het oog wel ook wat.
2: Audiofrenzy.nl.
4: Willems Drankenhandel houdt al ruim 100 jaar de glazen van feestvierend Limburg gevuld. En daar zijn we trots op. Klein of groot feest, op Willems Drankenhandel kunt u rekenen. Dranken, tapinstallaties en glaswerk zorgeloos geleverd voor een eerlijke prijs. Bezoek ook de slijterij aan de Buizertweg in Landgraaf. En maak kennis met onze wijnspecialisatie. Kijk op drankenhandelwillems.nl en volg ons op Facebook.
2: Ook voor de beginnende muziekliefhebber. Check onze site audiofrenzy.nl.
5: Als bij het installeren uw computer steeds langzamer gaat draaien, dan wordt het tijd voor CPC-computers. Daar bouwen ze uw computer op maat, zonder toeters en bellen die u toch niet gebruikt, en met alle mogelijke features die u juist nodig heeft. Surf nog één keer met uw oude computer naar cpc.nl of kom naar de Steenbergstraat, Hoek Hamstraat in Kerkrade. CPC. Een naam om in uw geheugen te printen.
6: Café Drakke zet de tijd op 11 uur.
0: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 11 uur.
7: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland had vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. In Montreal in Canada is een politieagent omgekomen na een schietpartij op straat. Nog 2 anderen raakten gewond, waarvan 1 ook agent is en de ander een burger. Een man in camouflagekleding begon in de wijk Côte des Neiges om zich heen te schieten. Bewoners moesten binnenblijven en iedereen werd gevraagd niet naar de wijk te gaan zolang de situatie niet onder controle was. Uiteindelijk is de dader uitgeschakeld. Hij is overleden. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.
8: Heb jij mij misschien iets te vertellen?
9: Ja, ik had een pulken niet gezien. Maar dat zijn die camera's schuld.
8: Nee, je hebt niet goed gekeken.
9: Ik had al lang de schade net kunnen een afspraak ingepland. Dat ging zo fijn. En ik kreeg ook nog eens een andere auto bij het herstel. En mijn route wordt nu ook gelijk gemak. Dus wat zeurt ze nu?
8: Ik zag op de website van schadenetkoenen.nl dat ze ook merkherkende hersteller zijn. Van verschillende merken. En zelfs op 4 plaatsen zitten. Heerlen, Maastricht, Geleen en Roermond.
9: Nou, dan kun ik toch nog het zeggen. Dat ik schus en vellig heb gerak. Maar ja, ook dat kan gelijk wel bij gemak werden. Schadenetkoenen regelt alles.
10: Een lekkere geur is essentieel. Maar wat is jouw favoriete geur?
11: Ontdek het bij Boelman Parfums in Hoensbroek. Bij ons vind je een groot assortiment aan parfums. Van Armani
12: tot Michael Kors
11: en van Tommy Hilfiger tot Prada. Dus scoor een parfum voor jezelf of voor iemand anders als cadeau bij Boelman Parfums. Bestel ook online via boelmanparfums.nl.
8: Is uw leasecontract ook bijna afgelopen? Schadenet.

0: regelt snel de inspectie.
1: Waar ben jij naartoe geweest?
2: Naar Mondoverde.
1: Met de nieuwe Havana's Tornado?
2: Ja, dat is een vrije val.
1: Te gek!
2: En de nieuwe Safari Carousel in dierenthema.
1: Wow!
2: Ontdek ook de andere attracties. Wereldtuinen en dieren.
1: Wanneer kom jij naar Mondoverde?
3: Laat je bestelling door Poelman Parfums ook thuis bezorgen. Bel voor de mogelijkheden naar 045-205-5752. Tot snel.
4: Bij Poelman Parfums.

0: Got it. Fresh food, cold cocktails en good vibes. Brasserie-brakke.nl.
1: Klinkt het bijhouden van de website of social media van je bedrijf zo?
2: Ah!
1: Of zo?
2: Ik snap hier niks van.
1: Dan kun je het toch echt beter overlaten aan

0: tot Z. Kijk op tritonmarketing.nl.
1: Fresh fruit, cold cocktails and good vibes. Brasserie Brakke. You name it, we've got it. Brasserie-brakke.nl.
2: De keuze is reuze. Aanhoes heeft 38 ambachtelijke ijsmaken. En die wisselen steeds. Dus je ontdekt altijd iets nieuws. Wat oh zo lekker is. Kom snel genieten bij Aanhoes van de allernieuwste ijsmaken, ijskoeps, ijskoffie en milkshakes. Lekker op ons zonnig terras. Of gezellig binnen bij Aanhoes. Dalfhulsterichthoes. Aan de Nuinhofstraat in Nut. Like ons op Facebook.
0: Social media, branding, hosting en webdesign. Echt alles voor de online aanwezigheid van jouw bedrijf. Vind je bij Triton? Kijk op tritonmarketing.nl.
3: Café Brakke zet de tijd op 12 uur.
4: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 12 uur.
5: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.

0: Brakke zet de tijd op 1 uur.
1: Dit is RTV Parkstad met het nieuws van 1 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op RTV Parkstad. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op RTV Parkstad.